0: vinden. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de stad. Amsterdam trok vanmorgen de vergunning in voor een tent op het terrein, waardoor het festival vlak voor opening zou afgeblazen worden. Via kort geding wilde de organisatie afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het festival konden. Maar de rechter zegt dat de beslissing van de stad terecht was om veiligheidsredenen. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de tweede rit gewonnen van de Giro, de wielerronde van Italië. Hij was de snelste in een oplopende sprint en pakt ook de roze leiderstrui. Bovendien is Silva de eerste Uruguayaan ooit met een ritzege in de Giro. De Duitser Florian Stork finisht de tweede, Giulio Ciccone derde. Na een licht bewolkte nacht bij minstens 7 graden begint de zondag nog vrij helder, later meer wolken en daarna ook buienactiviteit. Het kwik haalt maximaal 16 graden.
1: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug. Here we go. De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
2: Discotheca Belgica.
1: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Oh yeah. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
2: Discotheca Belgica.
1: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be. Als de zon verschijnt. 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: In Humbeek bij Grimbergen in Vlaams-Brabant is een gewapende overval gepleegd op het hoofdkwartier van Krefel. Volgens het parket drongen 3 gemaskerde mannen het depot binnen en knevelden ze het personeel. De daders vluchtten weg in een bestelwagen met een buit van laptops. Niemand raakte gewond, maar 1 werknemer kreeg een paniekaanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De federale politie onderzoekt de overval. Van de daders is voorlopig geen spoor. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest heeft Péter Magyar de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij, Tisza, behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. Hij liet ook de Europese vlag opnieuw hijsen in het Hongaarse parlement. In Nederland verbiedt een rechter het housefestival Music On dat dit weekend in Amsterdam zou plaatsvinden. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de stad. Amsterdam trok vanmorgen de vergunning in voor een tent op het terrein, waardoor het festival vlak voor opening zou afgeblazen worden. Via kort geding wilde de organisatie afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het festival konden. Maar de rechter zegt dat de beslissing van de stad terecht was om veiligheidsredenen. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de 2e rit gewonnen van de Giro, de wielerronde van Italië. Hij was de snelste in een oplopende sprint en pakte ook de roze leiderstrui. Bovendien is Silva de eerste Uruguayaan ooit met een ritzege in de Giro. De Duitser Florian Stork finishte 2e, Giulio Ciccone 3e. Na een licht bewolkte nacht bij minstens 7 graden begint de zondag nog vrij helder, later meer wolken en daarna ook buienactiviteit. Het kwik haalt maximaal 16 graden.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
6: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. De Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: In Humbeek bij Grimbergen in Vlaams-Brabant is een gewapende overval gepleegd op het hoofdkwartier van Krefel. Volgens het parket drongen 3 gemaskerde mannen het depot binnen en knevelden ze het personeel. De daders vluchtten weg in een bestelwagen met een buit van laptops. Niemand raakte gewond, maar 1 werknemer kreeg een paniekaanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De federale politie onderzoekt de overval. Van de daders is voorlopig geen spoor. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest heeft Péter Magyar de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij, Tisza, behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. Hij liet ook de Europese vlag opnieuw hijsen in het Hongaarse parlement. In Nederland verbiedt een rechter het housefestival Music On dat dit weekend in Amsterdam zou plaatsvinden. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de stad. Amsterdam trok vanmorgen de vergunning in voor een tent op het terrein, waardoor het festival vlak voor opening zou afgeblazen worden. Via kort geding wilde de organisatie afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het festival konden. Maar de rechter zegt dat de beslissing van de stad terecht was om veiligheidsredenen. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de 2e rit gewonnen van de Giro, de wielerronde van Italië. Hij was de snelste in een oplopende sprint en pakt ook de roze leiderstrui. Bovendien is Silva de eerste Uruguayaan ooit met een ritzege in de Giro. De Duitser Florian Stork finisht de 2e, Giulio Ciccone 3e. Na een licht bewolkte nacht bij minstens 7 graden begint de zondag nog vrij helder. Later meer wolken en daarna ook buienactiviteit. Het kwik haalt maximaal 16 graden.
4: Are we gonna play house tonight or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
6: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Humbeek bij Grimbergen in Vlaams-Brabant is een gewapende overval gepleegd op het hoofdkwartier van Krefel. Volgens het parket drongen 3 gemaskerde mannen het depot binnen en knevelden ze het personeel. De daders vluchtten weg in een bestelwagen met een buit van laptops. Niemand raakte gewond, maar 1 werknemer kreeg een paniekaanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De federale politie onderzoekt de overval. Van de daders is voorlopig geen spoor. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest heeft Péter Magyar de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij, Tisza, behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. Hij liet ook de Europese vlag opnieuw hijsen in het Hongaarse parlement. In Nederland verbiedt een rechter het housefestival Music On dat dit weekend in Amsterdam zou plaatsvinden. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de stad. Amsterdam trok vanmorgen de vergunning in voor een tent op het terrein, waardoor het festival vlak voor opening zou afgeblazen worden. Via kort geding wilde de organisatie afdwingen dat ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het festival konden. Maar de rechter zegt dat de beslissing van de stad terecht was om veiligheidsredenen. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de 2e rit gewonnen van de Giro, de wielerronde van Italië. Hij was de snelste in een oplopende sprint en pakte ook de roze leiderstrui. Bovendien is Silva de eerste Uruguayaan ooit met een ritzege in de Giro. De Duitser Florian Stork finishte 2e, Giulio Ciccone 3e. Na een licht bewolkte nacht bij minstens 7 graden begint de zondag nog vrij helder, later meer wolken en daarna ook buienactiviteit. Het kwik haalt maximaal 16 graden.
3: Are we gonna blast tonight or what?
4: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go!
4: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
4: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
4: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
6: Als de zon verschijnt.
7: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven, nieuws.
3: In Humbeek bij Grimbergen in Vlaams-Brabant is een gewapende overval gepleegd op het hoofdkwartier van Krefel. Volgens het parket drongen 3 gemaskerde mannen het depot binnen en knevelden ze het personeel. De daders vluchtten weg in een bestelwagen met een buit van laptops. Niemand raakte gewond, maar 1 werknemer kreeg een paniekaanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De federale politie onderzoekt de overval. Van de daders is voorlopig geen spoor. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest heeft Péter Magyar de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyar's partij, Tisza, behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. Hij liet ook de Europese vlag opnieuw hijsen in het Hongaarse parlement. In Nederland verbiedt een rechter het housefestival Music On dat dit weekend in Amsterdam zou plaatsvinden. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de stad. Amsterdam trok vanmorgen de vergunning in voor een tent op het terrein, waardoor het festival vlak voor opening zou afgeblazen worden. Via kort geding wilde de organisatie afdwingen dat ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het festival konden. Maar de rechter zegt dat de beslissing van de stad terecht was om veiligheidsredenen. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de 2e rit gewonnen van de Giro, de wielerronde van Italië. Hij was de snelste in een oplopende sprint en pakt ook de roze leiderstrui. Bovendien is Silva de eerste Uruguayaan ooit met een ritzege in de Giro. De Duitser Florian Stork finisht de 2e, Giulio Ciccone 3e. Na een licht bewolkte nacht bij minstens 7 graden begint de zondag nog vrij helder, later meer wolken en daarna ook buienactiviteit. Het kwik haalt maximaal 16 graden.
4: Are we gonna play house tonight? Or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
6: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
7: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Van Britney tot Whitney. Van Technotronic tot Mantronic. Je hoort ze allemaal tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan op de beste partymusic van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
3: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
4: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
3: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
5: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
3: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
8: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
9: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van Bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
5: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op zaterdag 16 mei de legendarische Spiegeltent TD. En op zondag 17 mei in de namiddag Catastrofe. En s'avonds Mr. Eurovision Johnny Logan. Op maandag 18 mei seniorennamiddag met Gary Hegger, Larissa en DJ Eddie Praat. Op dinsdag 19 mei de Spiegeltent Quiz. En op woensdag namiddag 20 mei de Spiegelfuif. En op woensdagavond Swing at Rechteroever met de Big Lebowski. Op donderdag 21 mei This is Tina, de tributeband van Tina Turner. Op zaterdag 23 mei Yatarara, de Balkan Party. En zondag 24 mei Discotheca Belgica met Bram Lennert, Vince Nova en Bart Reeves. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Nienhoven. Meer informatie en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
6: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug.
7: Carwash Dodane. Yeah, yeah.
8: We love Nienhoven.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven, nieuws.
3: In Humbeek bij Grimbergen in Vlaams-Brabant is een gewapende overval gepleegd op het hoofdkwartier van Krefel. Volgens het parket drongen 3 gemaskerde mannen het depot binnen en knevelden ze het personeel. De daders vluchtten weg in een bestelwagen met een buit van laptops. Niemand raakte gewond, maar 1 werknemer kreeg een paniekaanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De federale politie onderzoekt de overval. Van de daders is voorlopig geen spoor. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest heeft Péter Magyar de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij, Tisza, behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. Hij liet ook de Europese vlag opnieuw hijsen in het Hongaarse parlement. In Nederland verbiedt een rechter het housefestival Music On dat dit weekend in Amsterdam zou plaatsvinden. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de stad. Amsterdam trok vanmorgen de vergunning in voor een tent op het terrein, waardoor het festival vlak voor opening zou afgeblazen worden. Via kort geding wilde de organisatie afdwingen dat ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het festival konden. Maar de rechter zegt dat de beslissing van de stad terecht was om veiligheidsredenen. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de 2e rit gewonnen van de Giro, de wielerronde van Italië. Hij was de snelste in een oplopende sprint en pakt ook de roze leiderstrui. Bovendien is Silva de eerste Uruguayaan ooit met een ritzege in de Giro. De Duitser Florian Stork finishte 2e, Giulio Ciccone 3e. Na een licht bewolkte nacht bij minstens 7 graden begint de zondag nog vrij helder. Later meer wolken en daarna ook buienactiviteit. Het kwik haalt maximaal 16 graden.
4: Are we gonna play house tonight or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
6: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
4: Van Pat B tot Journey.

gaan. Op de beste partymuziek van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds. In de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. De toegang is gratis.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
3: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
2: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
4: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van Bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Yeah, yeah. We love Nienhoven.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Tenerife. Het is daar rond 7 uur vanmorgen aangemeerd. Meteen daarna is medisch personeel aan boord gegaan om passagiers en bemanning te onderzoeken op het hantavirus. Spanje wilde alle passagiers zo snel mogelijk van boord en van het eiland af. Ook op de luchthaven zijn speciale maatregelen genomen om iedereen van het cruiseschip af te schermen van de rest. Er waren ook twee Belgische passagiers aan boord. Zij vliegen mee met een Nederlands vliegtuig. Vanmiddag moeten ze naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek, maar ze hebben geen symptomen. Er heeft een felle brand gewoed bij een afvalverwerkingsbedrijf in Weert, net over de Belgische grens in Nederland. Na metingen blijkt dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. Maar er is wel veel rook- en geurhinder. De gemeente Bocholt bij ons roept iedereen op om ramen en deuren dicht te houden. Er is ongerustheid over een olielek bij Trinidad en Tobago, een archipel voor de kust van Venezuela. Er zijn ernstige risico's voor de natuur, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Er komt een noodplan om de olievlek te beheersen. De relaties tussen beide landen zijn niet goed, het is dus afwachten hoe vlot die samenwerking zal lopen. Voetbal, Club Brugge blijft leider in play-off 1 na winst tegen Sint-Truiden, 2-0. Coach Ivan Leko zag goed spel en een goede uitgangspositie voor club.
4: Based on performance of chances of football, even yesterday could be a bit happier with the result than we.
3: Club Brugge heeft nu 4 punten voorsprong op Union. Dat speelt vanmiddag wel nog tegen KV Mechelen. Club en Union treffen elkaar volgende week ook nog 3 speeldagen voor het einde. En de strijd om het laatste ticket voor de hoogste voetbalklasse gaat tussen Dender en Lommel. Lommel won ook de terugwedstrijd tegen Beerschot en speelt barrage tegen Dender, de laatste in 1A. Het is wisselend bewolkt bij 14 graden aan zee en tot 20 graden in het binnenland. Vanaf vanavond groeit de kans op een bui en vooral morgen kan het regenen. Het is dan wel nog maar 13 graden.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
5: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
6: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
5: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
6: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
7: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op zaterdag 16 mei de legendarische Spiegeltent TD. En op zondag 17 mei in de namiddag Catastrofe. En s'avonds Mr. Eurovision Johnny Logan. Op maandag 18 mei seniorennamiddag met Gary Hegger, Larissa en DJ Eddie Praat. Op dinsdag 19 mei de Spiegeltent Quiz. En op woensdag namiddag 20 mei de Spiegelfuif. En op woensdagavond Swing at Rechteroever met de Big Lebensky. Op donderdag 21 mei This is Tina, de tributeband van Tina Turner. Op zaterdag 23 mei Yatarara, de Balkan Party. En zondag 24 mei Discotheca Belgica met Bram Lennert, Vince Nova en Bart Reeves. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Nienhoven. Meer informatie en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Van Willy. Tot Reggie. Van Gala. Tot Abba. Je hoort ze

0: Henk, bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
3: In Nienhoven. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
4: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: We love Ninov.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Tenerife. Het is daar rond 7 uur vanmorgen aangemeerd. Meteen daarna is medisch personeel aan boord gegaan om passagiers en bemanning te onderzoeken op het Hantavirus. Spanje wilde alle passagiers zo snel mogelijk van boord en van het eiland af. Ook op de luchthaven zijn speciale maatregelen genomen om iedereen van het cruiseschip af te schermen van de rest. Er waren ook 2 Belgische passagiers aan boord. Zij vliegen mee met een Nederlands vliegtuig. Vanmiddag moeten ze naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Maar ze hebben geen symptomen. Er heeft een felle brand gewoed bij een afvalverwerkingsbedrijf in Weert, net over de Belgische grens in Nederland. Na metingen blijkt dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. Maar er is wel veel rook- en geurhinder. De gemeente Bocholt bij ons roept iedereen op om ramen en deuren dicht te houden. Er is ongerustheid over een olielek bij Trinidad en Tobago, een archipel voor de kust van Venezuela. Er zijn ernstige risico's voor de natuur, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Er komt een noodplan om de olievlek te beheersen. De relaties tussen beide landen zijn niet goed, het is dus afwachten hoe vlot die samenwerking zal lopen. Voetbal, Club Brugge blijft leider in play-off 1 na winst tegen Sint-Truiden, 2-0. Coach Ivan Leko zag goed spel en een goede uitgangspositie voor club.
4: Based on performance of chances of football, even yesterday could be a bit happier with the result than we.
3: Club Brugge heeft nu 4 punten voorsprong op Union. Dat speelt vanmiddag wel nog tegen KV Mechelen. Club en Union treffen elkaar volgende week ook nog 3 speeldagen voor het einde. En de strijd om het laatste ticket voor de hoogste voetbalklasse gaat tussen Dender en Lommel. Lommel won ook de terugwedstrijd tegen Beerschot en speelt barrage tegen Dender, de laatste in 1A. Het is wisselend bewolkt bij 14 graden aan zee en tot 20 graden in het binnenland. Vanaf vanavond groeit de kans op een bui en vooral morgen kan het regenen. Het is dan wel nog maar 13 graden.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
5: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
6: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
5: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
6: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
7: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
1: Van Britney tot Whitney. Van Technotronic tot Mantronic. Je hoort ze allemaal tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan op de beste partymuziek van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
3: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
4: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
5: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
4: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
6: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
4: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
9: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

0: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.
1: We love Ninove.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Tenerife. Het is daar rond 7 uur vanmorgen aangemeerd. Meteen daarna is medisch personeel aan boord gegaan om passagiers en bemanning te onderzoeken op het hantavirus. Spanje wilde alle passagiers zo snel mogelijk van boord en van het eiland af. Ook op de luchthaven zijn speciale maatregelen genomen om iedereen van het cruiseschip af te schermen van de rest. Er waren ook twee Belgische passagiers aan boord. Zij vliegen mee met een Nederlands vliegtuig. Vanmiddag moeten ze naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Maar ze hebben geen symptomen. Er heeft een felle brand gewoed bij een afvalverwerkingsbedrijf in Weert, net over de Belgische grens in Nederland. Na metingen blijkt dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. Maar er is wel veel rook- en geurhinder. De gemeente Bocholt bij ons roept iedereen op om ramen en deuren dicht te houden. Er is ongerustheid over een olielek bij Trinidad en Tobago, een archipel voor de kust van Venezuela. Er zijn ernstige risico's voor de natuur, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Er komt een noodplan om de olievlek te beheersen. De relaties tussen beide landen zijn niet goed, het is dus afwachten hoe vlot die samenwerking zal lopen. Voetbal, Club Brugge blijft leider in play-off 1 na winst tegen Sint-Truiden, 2-0. Coach Ivan Leko zag goed spel en een goede uitgangspositie voor club.
2: Based on performance of chances of football, even yesterday could be a little bit happier with the result than we.
1: Club Brugge heeft nu 4 punten voorsprong op Union. Dat speelt vanmiddag wel nog tegen KV Mechelen. Club en Union treffen elkaar volgende week ook nog 3 speeldagen voor het einde. In de strijd om het laatste ticket voor de hoogste voetbalklasse gaat tussen Dender en Lommel. Lommel won ook de terugwedstrijd tegen Beerschot en speelt barrage tegen Dender, de laatste in 1A. Het is wisselend bewolkt bij 14 graden aan zee en tot 20 graden in het binnenland. Vanaf vanavond groeit de kans op een bui en vooral morgen kan het regenen. Het is dan wel nog maar 13 graden.
3: Oh, what? De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug. Here we go. De spiegeltent transformeert voor één avond in...
4: Discotheca Belgica.
3: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Oh yeah. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
3: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Park van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergalen.be.
6: Juwelier Nachtergalen,
7: we helpen je graag.
5: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou, ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove.
8: Zeg, zin in een koffietje?
9: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
8: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
10: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninia Shopping. Dubbel plezier van hier.
11: Van Gigi. Tot AC/DC.

0: De beste partymuziek van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. De toegang is gratis.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op woensdag 13 mei We Will Rock de Spiegeltent met Mother Mercury en Fox and the Bullocks. Op donderdag 14 mei het vrijwilligersfeest van de stad Nienhoven. En op vrijdag 15 mei live stand-up comedy café met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Jeroen de Wulf en Jeroen Dijk. Vanaf 6 uur met gratis toegang. En op zaterdag namiddag 16 mei Jazz, Pop en Rockfest van de Academie Muziek, Woord en Dans van de stad Nienhoven. De Spiegeltent. Van 13 tot 24.

0: was wel even die kristallen tas. Ja.
1: Mag jij wel doen? Ja.
0: Ja, ik wil vandaag een feestelijke tafel op poten.
2: Ah, oké. Okay. Ja, dat is heel mooi. Dat is heel schoon.
0: Want het is
2: heb je daar een reden voor?
0: Het is vandaag een topfeestdag.
2: Het is een topfeestdag. Dat heeft te maken met de topmensen van de wereld. Dat zijn de vrouwen.
0: Ja.
2: Dat zijn de moeders.
0: De moeders. Ja, de moeders zijn de basis van alles.
2: Dat is waar. Zonder moeders geen wereld, geen radio en geen à table.
0: Nee, helemaal niet.
2: Ja, nee,
0: dat is heel terecht.
2: Dat is helemaal terecht. Het is ook onze allerlaatste uitzending.
0: Ja, dus want we hebben onze spieren al ingezet.
2: Ja.
0: We hebben de fiets van de zolder gehaald.
2: Mm-hmm.
0: Want volgende week starten wij, François, met...
2: Onze Tour de France.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja, maar vandaag nog heerlijk wat recepten gaan opzoeken, verhalen gaan opzoeken die te maken hebben met culinaire aspecten in het mooiste vrouwelijke land ter wereld.
0: La France partout.
2: La France partout. We gaan eerst al die moeders toch nog eventjes in de bloemetjes zetten. Muzikaal dan met ook een moeder trouwens, Diana Krall.
0: Ja.
2: Die heeft ook klein mannen rondlopen in de wereld.
0: Is zo. Ja.
2: Voilà.
0: Ja.
2: En zij heeft een verzoeknummer aan alle mensen die haar vandaag omringen. Peel me a grape. Zeer goeiemorgen en hip hip hip voor alle moeders.

0: s morgens is of s'avonds of s'nachts of wanneer dan ook. Diana Krall, Peel Me a Grape. Een ode aan alle moeders die vandaag oprecht in de bloemetjes, terecht liever, in de bloemetjes worden gezet. We gaan op zoek naar verhalen. En u weet het misschien als u een trouwe luisteraar bent. Onze eerste rubriek iedere week is een jaartal.
1: Ja, dat is juist.
0: Welk jaartal, beste Charles, heb jij vandaag meegebracht?
1: Ja, de Franse geschiedenis bulkt uit van data. En ik ben terechtgekomen in 1973.
0: Oké, de jaren 70.
1: Ja, inderdaad. Er was eigenlijk een enorme verschuiving geweest in Frankrijk in de jaren 60, wat culinaire aspecten betreft. En zeker Paul Bocuse, die is hier ook al eens gepasseerd.
0: Ja.
1: Die had dus eigenlijk het idee opgevat om de klassieke, traditionele Franse keuken, die uitbulkte van lekkere boter en sausen enzovoort, om die te versoberen en die dus eigenlijk naar de essentie van het product te brengen. Zo staat het letterlijk in zijn tekst.
0: Ja?
1: Dus de Nouvelle Cuisine.
0: Ja?
1: Daar sprongen nu twee meneren op. En zeker meneer Gold en zeker meneer Mio.
0: Ik voel je komen.
1: Ja, en die zeiden, ah, maar dat is fantastisch. Als we daar nu een keer even publiciteit rond maken. En we maken een tijdschrift. Waarin we dus eigenlijk al die chefs in Frankrijk, die dus de nieuwe weg opgaan, in de bloemetjes zetten. Mm-hmm. En speciaal belichten. Ja, dan is dat voor hen toch een gouden zaak.
0: Ja.
1: En van het een kwam het ander. Ze gingen niet alleen een tijdschrift maken, maar ze gingen ook een gids maken.
0: Ja.
1: Een gids die dus eigenlijk voor Jan met de pet zou kunnen dienen om de keuze te maken tussen wat goed, wat beter en wat best is.
0: Qua restaurant dan.
1: Qua restaurant.
0: Dus je komt in Ninove en je smet je Gourmillot open en dan kan je zien, voilà, hier staat dit restaurant aan
1: ja.
0: de prijzen.
1: Ja, en ja. In alle eerlijkheid, in Ninove zijn zeer goede restaurants.
0: Ah ja, maar dat zal wel zijn. Dat zal wel zijn.
1: Wel, in 1973, om het verhaal af te ronden, mm-hmm. In 1973 wordt dus eigenlijk de culinaire gids Gourmillot geboren.
0: Oké.
1: En dat is nog altijd, ja, hou vast, want deze week was het Sterrendag.
0: Wel, ja.
1: Hier in België toch althans. Mm-hmm. De Michelin Gids, dat is een andere gids die dus destijds ontstaan is om automobilisten de weg te tonen naar goede hotelletjes en goedkope en maar ook lekkere restaurants. Die krijgt dus plotseling een concurrent die niet met sterren gooit, maar met Tox, dus met koks.
0: Dat doet de Michelin.
1: Dat doet Gourmillot.
0: De Michelin gooit met sterren.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk doen ze een beetje hetzelfde.
1: Ja.
0: Maar vanuit hun eigen standpunt.
1: Ja, precies.
0: Oké.
1: En in alle eerlijkheid moet gezegd worden dat de omschrijving, de motivering voor het toekennen van Tox bij Gourmillot uitgebreider, verfijnder is dan bij Michelin.
0: Oké.
1: Voilà.
0: Dus wacht, want een Tox, dat hebben we het ook al eens over gehad, ja? Is een soort kokmuts.
1: Een koksmuts.
0: Ja, dat is een koksmuts, hè?
1: Ja. Destijds door de bekende kok op poten gezet, letterlijk. Of op de kop gezet.
0: Ja.
1: Om dus de juiste culinaire attributen in de keuken te brengen. Je weet dat.
0: Dat weet ik helemaal. Goed, ik ben gaan zoeken in de playlist van Radio Ninove.
1: Ja.
0: Er is geen liedje dat heet Ma Bonne Toc. Dat bestaat niet.
1: Ah ja.
0: Nee,
1: oh, nee.
0: Er is geen liedje over een tok.
1: Nee.
0: Er is wel een liedje over de concurrentie. Maar Bonne Étoile, en dat is natuurlijk een heerlijke zomerplaat van, als je aan de zomer denkt, en aan chansons, van Jules Dassin.
1: Laat maar komen.

0: enige te maken, want als wij Jus Dassin op de radio horen, dan is het gewoon zomer, dan is het Tour de France,
1: ja.
0: Dan is het Côte d'Azur, dan is het alles erop en eraan.
1: Ja, dat is, ja, inderdaad. Die man is onlosmakelijk verbonden met de zomer eigenlijk.
0: Helemaal correct. We gaan toch nog een klein beetje in onze kookboeken zoeken en naar hele fijne verhalen.
1: Ja.
0: Achter bekende dingen, en bijvoorbeeld... Nou, je hebt iets heel, maar werkelijk heel bekend meegebracht.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat is een ajuin.
1: Een ajuin.
0: Voilà.
1: Ja.
0: En hier is het vooral wortelen in Ninove, maar hier een klein beetje verder in Aalst. Is het een en al ajuin.
1: Voilà. En dat zijn twee producten die perfect samengaan.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja, want je kan eigenlijk maar je groentjes en alles wat rondhangt, kan je maar op smaak brengen met ajuin. Ja,
0: dat vind ik eigenlijk ook wel.
1: Met ui.
0: Ja,
1: en wat nog meer is, beste François, ui is eigenlijk het oudste bekende voedselproduct dat gekweekt werd en dat door de mens werd gebruikt.
0: Ter wereld?
1: Ter wereld.
0: Dus durf je nu beweren?
1: Het is zelfs bewezen, ja? Liever, dat uien destijds werden gebruikt als betaalmiddel bij de... Houd goed vast, bij de Egyptenaren die dus piramides aan het bouwen waren.
0: Die hadden een zak ajuin mee.
1: Ja.
0: En daarmee bouwden die een piramide.
1: Ja, die kregen dat als loon.
0: Oké. Okay. Ah, ja.
1: Omdat ui zo allesomvattend was. Het werd ook in de farmacie gebezigd.
0: Mm-hmm.
1: Dat was dus eigenlijk... Ja, je weet dat er ook op plaatsen met zout werd betaald.
0: Ja, dat wist ik wel, ja.
1: Ja, en wel hier bij de piramidebouwers was het dus eigenlijk ui.
0: We betalen met ajuinen.
1: Mooi
0: is dat, mooi.
1: Ja,
0: oké,
1: okay.
0: Een betaalmiddel.
1: De spijt dat het natuurlijk niet meer wortelen was, maar goed.
0: Ja. Dat gebeurt hier soms in Ninove, één keer per jaar.
1: Ja. Dus eigenlijk is dat een zeer oud bekend product en dat is familie uiteraard van de knoflook.
0: Ja.
1: En ook van de prei naar het schijnt.
0: Oké.
1: Okay. Ja, en dus men heeft ontdekt dat die ui niet alleen goede krachten heeft, medische krachten zelfs, maar dat het ook een zeer perfecte smaakmaker is.
0: Mm-hmm.
1: Vandaar. Nu, Frankrijk. Wat heeft Frankrijk met ui te maken?
0: Dat vroeg ik me net spontaan af.
1: Dat is dus, het ligt voor de hand, het is dus vanuit het Midden-Oosten geleidelijk aan ingecijpeld in onze Europese landen.
0: Ja.
1: Ja. En men heeft dus eigenlijk ook op veel plaatsen hier, verbonden aan de locatie waar dat het groeide, heeft men dus verschillende soorten ui gekweekt.
0: En
1: als je Frankrijk overloopt, dan is een ui uit Bretagne bijvoorbeeld niet hetzelfde als een ui uit Elzas.
0: Qua smaak of qua uiterlijk of qua persoonlijkheid?
1: Die persoonlijkheid zal natuurlijk wel... Ja, inderdaad. Dus je mag wel stellen, elke streek heeft zo een beetje zijn eigen specifieke smaak, zijn eigen specifieke vorm en zijn eigen specifieke ui.
0: Oké, je doet ons goesting krijgen, beste Charles. Ik laat je even het volgende achterhalen.
1: Mm-hmm.
0: Wat is een typisch kenmerk van een ui uit Bretagne?
1: Uit Bretagne.
0: Ja. Hij haalt er zijn boek bij.
1: Het is een zeer... Ik lees het, hè.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
1: Een zeer milde, zoete ui met een dunne, roze en koperkleurige schil met wit vruchtvlees.
0: Ja.
1: En je moet hem niet in de koelkast leggen, uiteraard.
0: Nee.
1: Die buiten bewaren.
0: Ja.
1: Ja. En per jaar wordt daar in die streek ongeveer 730 ton ui gekweekt.
0: Alleen al in Bretagne?
1: Alleen maar in Bretagne. Als ik de andere streken van Frankrijk bekijk, dan zie ik hier een streek waar jaarlijks 2200 ton wordt gekweekt.
0: Waar zijn we dan?
1: En dan zijn we in de streek van de Cévennes.
0: Wacht, wat?
1: De streek van de Cévennes, je kent dat, is de streek van Nîmes en Montpellier enzovoort, ging er die streek.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, misschien heeft de warmte daar ook iets mee te maken.
0: Dat kan niet anders, niet. Of de zeebries in Bretagne bijvoorbeeld, of Normandië.
1: Ja, ik zie hier ook ergens een streekje staan, dat is een hele specifieke ui, een rode ui, in de streek van Villemagne.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een streek waar ze per jaar 500 kilo maken.
0: Dat is niet veel.
1: Dat is niet veel.
0: Dat is heel weinig zelfs.
1: Heel speciaal, naar het schijnt.
0: En dus ook net iets duurder dan.
1: Ja, dat is het. Hè. Dus dat is zoals in de wijnproductie. Als de wijnproductie eigenlijk overbarst eigenlijk, dan is de prijs ook veel lager dan een exclusieve wijn. Hè.
0: Heb je toevallig ook in Frankrijk een groene ajuin?
1: Zolang dat hij niet volwassen is, al ligt.
0: Ah ja, als hij nog groen achter zijn oren is, dan is hij nog... Oké.
1: Ja. Dus,
0: want je voelt mij komen, hè?
1: Ik voel u komen,
0: we gaan een liedje spelen, gelinkt aan de Ajuin in Frankrijk. Het is geen Franse plaat, het is een Engelstalige plaat. En ze heet gewoon Green Onions. Hoppa, goedemorgen.
1: Ja, Poekert.

0: Radio Ninove. Radio Ninove. U luistert nog steeds rechtstreeks naar Atable, een programma waarin Charles en ikzelf op zoek gaan naar verhalen achter heel bekende recepten. We krijgen heel veel vragen van jullie thuis. Mm-hmm. Van kan je dat en kan je dat en kan je dat even opzoeken? Met heel veel plezier, maar het is onze laatste uitzending.
1: Ja.
0: Dus we zijn een klein beetje beperkt, maar ik voel dat er nog veel... heel veel verhalen zijn die we misschien in een volgend seizoen kunnen achterhalen en kunnen uitleggen voor u.
1: Zeker weten. En over, over culinaire weetjes.
0: Ik weet niet, hè.
1: Nee. Frankrijk heeft eigenlijk altijd een beetje zogezegd een culinaire voortrekker geweest. Is altijd zo'n culinaire voortrekker geweest. En ja, eigenlijk misschien ook in het volgende product. Dat namelijk in het doodgewone, heel bekende vanillestokje.
0: Oh, ja, het product zelf bedoel je?
1: Ja.
0: Het vanillestokje?
1: Ja, een vanillestokje. Is dat heel simpel. Dat is eigenlijk een soort vrucht bij een wel bepaalde soort orchidee.
0: Wacht, dus je hebt een bloem.
1: Ja.
0: Een hele mooie bloem trouwens.
1: Ja, precies.
0: En daar hangt dan een vanillestok aan.
1: Na een zekere tijd. Dus zoals, heel simpel.
0: Ja?
1: Je hebt een appelboom.
0: Ja.
1: In het begin van het jaar, dus dat is nu stil aan de moment, komen daar allemaal fijne bloemetjes op. Die worden bevrucht. En wat ontstaat er dan?
0: Een appel eigenlijk.
1: Een appel, dat is dus een vrucht. Hetzelfde verhaal bij de vanille. Dus bij de orchidee, de vanille-orchidee, die wordt dus op een bepaald moment bevrucht. Daar komt dus een vrucht uit in de vorm van een lange...
0: zwarte...
1: vanillestok. Inderdaad.
0: Maar.
1: Dus niemand heeft ooit voor de jaren 1800 gedacht dat dat een van de meest populaire smaakmakers zou geweest zijn.
0: Ah, nee, natuurlijk niet.
1: Nee, en dat is eigenlijk heel toevallig ontdekt... door een slaaf.
0: Ik hoor je zeggen door een slaaf.
1: Een slaaf. Frankrijk had verschillende kolonies over de wereld verspreid. En onder andere de kolonie Réunion.
0: En, dat ligt waar?
1: In Afrika.
0: Oké.
1: Okay. Ja. En daar, niet ver van het grote eiland Madagaskar, dat Frankrijk ook in zijn beheer had, was er dus een soort plantage gekweekt met orchideeën. En het was niet zozeer te doen om de vanillestok te hebben, maar wel om de bloem te hebben.
0: Mm-hmm.
1: En dus de slaaf die daar in kwestie te werk gesteld was, die kreeg onder zijn voeten van de baas... En hij vond dat niet terecht. En hij trok dus eigenlijk die vruchten van plant eraf.
0: Uit colère.
1: Uit colère.
0: Ja.
1: En hij begon ze eigenlijk met zijn twee handen te verpulveren.
0: Prachtig.
1: En hij ruikt daar eigenlijk iets dat hij nog nooit had geroken.
0: Mm-hmm.
1: Die vanillegeur, die kwam naar boven. En die was eigenlijk ook tezelfde tijd in fijne poeder naar beneden gevallen. En hij dacht, tja, dat ruikt lekker. Hij proefde ervan en hij zei, tja, dat smaakt lekker.
0: Ja?
1: En het was geboren.
0: En hoe reageerde die baas?
1: In het begin natuurlijk niet opgetogen.
0: Nee.
1: Nee, dus die werd heel boos. Dat als hij dan zelf met zijn eigen ogen en met zijn eigen tong de smaak en het product kon bekijken.
0: Dat moet een ongelooflijke sensatie geweest zijn.
1: Dat is een sensatie geweest.
0: Mm-hmm.
1: Nu, de vanille is eigenlijk afkomstig, de vanillestok of de vanilleplant, is eigenlijk afkomstig uit Mexico.
0: Ja, maar wacht, want we zaten in Afrika, Franse kolonie.
1: Dus, dat is dus eigenlijk in de loop van de jaren naar Spanje gebracht. Is dan uit Spanje ook verspreid geweest op andere eilanden, waar ze dan ontdekten dat ze daar dezelfde plant zagen groeien in de vrije natuur.
0: Ja. Okay.
1: En zo is dus eigenlijk de vanilleproductie wereldwijd ontstaan.
0: Mm-hmm.
1: En is men dus nu eigenlijk al die planten gaan bestuderen en ziet men dus als men... heel die lange stok opensnijdt, dan zit die eigenlijk vol met hele fijne zwarte puntjes.
0: Dat kan je soms terugvinden in een pudding of in een saus op basis van vanille, die zwarte puntjes.
1: Over saus gesproken.
0: Ja?
1: De meest gebruikte saus waar dat in zit, is de fameuze crème anglaise.
0: Oh ja.
1: Dat ken je wel.
0: Maar dat klinkt niet Frans, Charles.
1: Nee. En dat hebben de Fransen eigenlijk... een beetje gepikt, zoals de naam het zelf zegt, van de Engelsen. De Engelsen die goten eigenlijk Ja, we moeten eerlijk zijn. De fijnsmakelijkheid van de Engelsen was heel beperkt. Ja. Die goten over alles en nog wat saus.
0: Mm-hmm.
1: Ja. En ja, dat was eigenlijk, hoe zou ik zeggen, een soort een middel om dingen die misschien niet zo smakelijk waren, toch op een of andere manier
0: binnen te smaak te brengen. Ja, natuurlijk.
1: Begrijp je? En de Fransen hadden dat gezien. En die dachten, tja, wij gaan dus een soort vanillesaus maken. En we gieten die ook over andere producten. Om die smaak een beetje op te pimpen. En dat is dan uiteindelijk een saus geworden, zoals de Engelsen het doen. Vandaar de naam, crème anglaise.
0: Crème anglaise, ja, tuurlijk. Voilà,
1: die dus vol zit, boordevol zit met lekkere vanille.
0: Ja, ja, ja, ja. Het is vandaag moederdag.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb een moeder die heel goed pudding kan maken en dus ook crème anglaise kan maken.
1: Zeker weten.
0: En het was een klein persoonlijk verhaal. Vroeger dan werd dat al eens op tafel gezet.
1: Mm.
0: En dan was het een soort beloning voor degene bij wie in de pudding nog de vanillestok zat.
1: Ja. Ja,
0: dat was op voorhand niet afgesproken, helemaal niet gesjoemeld.
1: Ja, ja,
0: maar
1: ja.
0: Als je dat in jouw pudding terugvond...
1: Ja, want dan had je de hoofdprijs. Hè?
0: Dan had je de hoofdprijs.
1: Dat was zo, dat was inderdaad... als je de groei van de vanilleplant wil bekijken, dan moet je eigenlijk aan de plantentuin in Meissen gaan.
0: Ah, voilà.
1: Want daar hangt die eigenlijk zo voor je neus.
0: Aan de orchidee.
1: Aan de orchidee.
0: Voilà.
1: Voilà.
0: We gaan een liedje spelen.
1: Mm-hmm.
0: Het is een Engels liedje.
1: Okay.
0: Over een Engelse saus.
1: Ja.
0: Dat zich afspeelt in Frankrijk. Okay. Crème anglaise.

0: Crème Anglaise van Hermès. We gaan van zoet naar zout. Dat kan allemaal in Atabele. En beste Charlie, je hebt hier een bekentenis gemaakt. Je hebt vanavond, ga je op restaurant blijkbaar?
1: Ja.
0: Amai, dat is mooi. Mag ik mee?
1: Tuurlijk.
0: Maar ik ga gewoon mee dan.
1: Tuurlijk, ja.
0: Maar je zei net tijdens het liedje, vanavond staat op mijn menu, dat is heel duidelijk, een stektartaar.
1: Ja.
0: Waarop ik direct vroeg, kan je daar iets over vertellen? Waarop jij zei, uiteraard.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja.
0: Wat kan je daarover vertellen, over een stektartaar?
1: Tartaar, welk woord zit daarin dat je kent, beste François?
0: Tartaren?
1: Tartaren.
0: Dat is een volk.
1: Inderdaad. En waarvoor waren die uiteindelijk berucht of bekend?
0: Ik situeer die ergens in het huidige Rusland.
1: Ja, ja.
0: En die lijken mij, Poetin-gewijs, niet zo'n fijne mensen, die Tartaren.
1: Nee. Hoe verplaatsten zij zich, denk je?
0: Goed, het is moeilijk. Het is een soort geschiedenisexamen. Ik denk dat die zich verplaatsten, niet per tank, want nee. We zitten echt, nee, laten we maar zeggen, in de vroege middeleeuwen.
1: 17, 18, ja,
0: te laat, moeten, toch zo laat. Okay. Te paard.
1: Te paard, ja. Inderdaad. Nu, het verhaal doet de ronde. Het is een legende.
0: Ja, maar dat
1: maar
0: mag.
1: Ik vind dat zo een prachtig verhaal. Het verhaal doet inderdaad de ronde dat die Tartaren onder hun zadel eigenlijk... Ja, daar zat een paard onder. Natuurlijk.
0: Ja, maar dat is wel dat, best logisch.
1: Dat, dus bij het bereiden van het paard werd dat vlees eigenlijk altijd maar soepel gehouden door dat bewegen van het paard en bewegen van de ruiter.
0: Je vergeet één ding, onze webcam staat op. En je bent hier aan het presenteren alsof je zelf op een paard zit.
1: Ja, ik wil het u duidelijk maken.
0: Mocht u thuis de webcam kunnen checken, moest u ook even checken, want dit is een raar beeld.
1: Ja. Dus uiteindelijk werd dat vlees dat onder het zadel zat van het paard, het is eigenlijk altijd maar malser en malser.
0: En maar wacht ik hier even. Want vroeger zeiden ze ook dat de mensen op de Tour de France coureurs, dat die ook een stek onder hun gat hadden.
1: Inderdaad.
0: Zou dat daarvan komen?
1: Maar dat is precies hetzelfde.
0: Maar oké. Okay.
1: Dat zou, ik ben geen specialist, maar dat zou dus eigenlijk de zadelpijn een beetje verzachten.
0: Zowel bij paard als bij fiets.
1: Als bij fiets.
0: Oké. Okay.
1: Maar dat heeft als gevolg dat het vlees van het paard daardoor dus eigenlijk altijd voortdurend werd mals gehouden. En toen dat paard aan het einde van zijn carrière was en dus op de slagbank terecht kwam, dan was dat eigenlijk een lekker stuk vlees.
0: Oké.
1: Ja, dat is de legende.
0: Oh.
1: Oké, dat is de legende, want uiteindelijk gaat het over gewoon iets anders. Het is gewoon een lekker stuk, hetgeen dat we noemen een stek, een biefstuk of zoiets, dat niet van een paard komt, maar dat van een rund komt.
0: Ja.
1: Ja. En dat wordt fijn gemalen.
0: Ja.
1: En dat wordt dus gehakt. Eigenlijk.
0: Okay.
1: Een beetje haché, zoals het in het Frans noemt.
0: Ja, oui.
1: En daar wordt dan een specifieke saus aan toegevoegd. En die specifieke saus die is ooit bedacht door de stichter van het hotel-imperium en restaurant-imperium van Le Frère Trois Gros.
0: Ja, in Frankrijk.
1: In Frankrijk, in Rouen. En die zouden dus eigenlijk op het idee gekomen zijn, we gaan dat een beetje oppimpen. En ze hebben daar dus van alles bij gedaan, onder andere om... Zeker en vast een heel essentieel element, een ei.
0: Ja.
1: Dat wordt er al aan toegevoegd. En dan kappertjes en dan ui. En wat heb ik hier nog allemaal? Pepertjes, koriander, curry, komijn, kardemom, sinaasappel zelfs. En dat heeft hij er extra aan toegevoegd. Mayonaise.
0: Ja, oké. Okay.
1: Mayonaise, die pakt alles en die vermengt alles. En die geeft daar dus een algemene smaak.
0: De mayonaise op jouw bord.
1: En zo is eigenlijk, door de familie Trois Gros, is dus eigenlijk de stek tartaar ontstaan.
0: Gelinkt naar de tartaren
1: dat zou kunnen.
0: Rusland.
1: Dat zou kunnen. Nu, oorspronkelijk heette dat geen stek tartaar, maar heette dat stek à l'américaine. Waarom, weet ik niet. Vandaar ook hetgeen dat je kunt kopen bij de slager. Een filet américain.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk ook gehakt met ook allerlei toevoegsels van smaakmakers enzovoort.
0: Oh.
1: Begrijp je?
0: Ja.
1: Dus het enige gevaar dat nu bestaat...
0: Hola.
1: Is, er zit een gevaar in.
0: Mm-hmm.
1: Het is dus eigenlijk, en het blijft, rauw vlees.
0: Ja.
1: Dat moet je dus eigenlijk met veel zorg behandelen. Dat wil zeggen, je moet het geen dagen in de zon laten liggen.
0: Want anders krijg je het gevoel dat die tartaren in je buik aan het rondlopen zijn.
1: Dat kan je wel stellen.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. En dat heeft, serieuze gevolgen.
0: Daar gaan we het even niet over hebben.
1: Dus je moet

0: eigenlijk daarin, als je een goede steak tartare wilt eten, je moet dan zeker zijn dat degene die hem bereid heeft, ja, dat die eigenlijk echt met verse producten werkt.
1: Voilà, ik hoop voor jou dat dat vanavond het geval is.
0: Ik heb er vertrouwen in het huis, dus okay. Ik denk, het zal smaken.

0: Jazzplateke. Dankjewel, Rina Oberg met Beef Tartar. En we springen opnieuw naar iets zoets, want het boek leidt ons. We hebben trouwens een prachtig boek, misschien toch nog even zeggen.
1: Ja.
0: Mocht iemand nog een moederdag of een vaderdag of wat cadeau, of gewoon voor uzelf, een cadeautje zoeken. Beste Charles, wat zou je aanraden?
1: Ah ja, Proeven van Frankrijk.
0: Ja.
1: Een schitterende uitgave bij uitgeverij Lano.
0: Mm-hmm.
1: Waarin eigenlijk niet alleen de geschiedenis wordt uitgelegd, maar waarin je ook, als je genoeg ervaring hebt in de keuken, prachtige recepten vindt om zelf de dingen in elkaar te boksen.
0: Voilà.
1: Dus eigenlijk een schitterend boek. En dat is ondertussen opgevolgd door een tweede deel, namelijk Proeven van Italië.
0: Aha.
1: En dat zou wel eens belangrijk kunnen
0: worden. Dat zou wel eens belangrijk kunnen worden. We gaan terug richting patissier, richting zoete dingetjes, want je hebt een soezendeeg, het verhaal van de soezendeeg heb je meegebracht.
1: Ja, wel luister, ik had vanmorgen eigenlijk een verrassing.
0: Oké. Okay.
1: Ik doe een lunchbox open en daar zit een bordje onder en daar staat op, mama houdt van soezen.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Voilà. En ik dacht, ah ja, natuurlijk. En laat ons misschien even kijken wat een soezendeeg is.
0: Mm-hmm.
1: Want dat is ontstaan ten tijde van Catharina de Medici.
0: Italiaanse dame die de link gemaakt heeft naar Frankrijk.
1: Inderdaad, die koningin werd in Frankrijk. En die niet alleen koningin was, maar die ook eigenlijk een groot deel van de Italiaanse cultuur en zeker van de culinaire cultuur heeft meegebracht naar Frankrijk.
0: Mm-hmm.
1: En een van die trucjes die ze meebracht, dat was soezendeeg maken.
0: Oh ja.
1: En wat is nu het typische van soezendeeg? Dat is heel luchtig. En je kan daar dus eigenlijk constructies mee maken die opvallend hoog staan.
0: Eiffeltorengewijs.
1: Inderdaad. En ja, door het feit dat dat licht is van materie, ja, kan je daar natuurlijk serieus wat opbouwen.
0: Mm-hmm.
1: Met kruimeldeeg of zoiets zou dat natuurlijk wel zwaarder zijn. En die soezendeeg die is heel licht.
0: Nu, de Catharina de Medici is al een paar keer in ons programma gepasseerd.
1: Mm-hmm.
0: Volgens mij heeft die vrouw nooit zelf in de keuken gestaan.
1: Mm-hmm. Zeker niet.
0: Dus wat is dan, wie heeft dan uiteindelijk beslist, voilà, dat idee van Catharina ga ik in Frankrijk verspreiden?
1: Ah, dan komen we weer terug bij die zeer grote, belangrijke historische kok. Dat is Antoine Carême.
0: Oh ja.
1: Je weet wel, de man die ook de vol-au-vent heeft bedacht.
0: Ja, natuurlijk.
1: En die heeft dus eigenlijk op het einde van de 18e eeuw, heeft hij dus een soort soezendeeg bedacht voor een bruidstaart.
0: Oké.
1: Okay. Dus dat is geen klein taartje. Dat moest opvallen. Er moest daar van boven dan, je weet wel, een mannetje en een vrouwtje opstaan. En dat moest dan op een gepaste moment moest dat dus doorgesneden worden en verdeeld worden.
0: Gevaarlijk.
1: Voilà. Ja. En dus hij bedacht eigenlijk een deeg waarmee hij dat kon doen. En hij snuffelde dus in al die mooie culinaire boeken die op dat moment al verschenen waren. En hij kwam bij de soezendeeg terecht.
0: Mm-hmm.
1: En zo is dus eigenlijk de soezendeeg een beetje een, populair geworden, want het was niet alleen voor hoge constructies, maar ook voor gewone kleine gebakjes, soezendeeggebakjes, je weet wel, de kleine met zo'n toefje chocolade.
0: Ja, natuurlijk. En daarin doe je dan een soort crème anglaise, maar dan in een vorm van pudding.
1: Ja.
0: En dat brengt onze twee ideeën van vandaag bij elkaar.
1: Inderdaad. Ja, en er zijn heel veel variaties. Ik laat u hier even zien, beste François.
0: Ja, natuurlijk, de mensen thuis zien het niet, Charles.
1: Nee, maar ik weet het wel, maar om maar te zeggen, dat is ongelooflijk.
0: Dat is eindeloos.
1: En naar het schijnt ik ben geen specialist ter zaken, zou het maken van soezendeeg niet zo bijzonder moeilijk zijn.
0: Oh, oké. Voilà.
1: Dus het recept staat hier in het boek. Voilà. Je moet maar gewoon de zaak bij elkaar klutsen. Ik zie hier staan water, volle melk, fijne suiker, zout, boter, bloem. En een volledig ei natuurlijk.
0: Een volledig ei. Een roomsoes afkomstig uit Italië. Catharina heeft dat meegebracht. En monsieur Carême, wie anders, heeft dat legendarisch gemaakt in de Franse cuisine.

0: afkomstig uit de soundtrack van de reeks Karim, die u voorlopig alleen maar op Apple TV kan bekijken. Maar goed, alles is mogelijk natuurlijk. We hebben nog twee dingetjes klaarstaan in ons boek. Het gaat een beetje spannend, maar we gaan ons best doen. Bijvoorbeeld, beste Charle, wat ik me al lang afvraag is, waar komen de verschillende namen vandaan die men op tijdstippen geeft? Dat is een heel rare uitleg. Bijvoorbeeld, waar komt de naam lunch vandaan?
1: Ah, de naam lunchen en de naam ontbijt.
0: Ja, ja, dat wou ik zeggen.
1: Dat is eigenlijk gekoppeld, dat hebben we destijds ook al eens aangehaald, met het ritme dat de kloosters ons voorgingen.
0: Ja, dat is waar.
1: Weet je, dus 's morgens vroeg, dat was voor hen al in de loop van de vanmiddag eigenlijk. Want ze waren al van 3 uur actief, weet je.
0: Ja, ja.
1: Om 's nachts te gaan bidden en te gaan zingen. En het ontbijt of de lunch, in het Engels heet dat breakfast. En breakfast, dat wil dus zeggen, wij houden ermee op met de vasten.
0: Oh, oké, okay, amai.
1: Dus vasten gedaan, breakfast, up, het is ontbijt.
0: Voilà. Oké. Okay.
1: En dat was dus het eerste maaltijd van de ochtend. En tegenwoordig heet dat in het Frans le petit déjeuner.
0: Bah oui.
1: Ja, want er is ook een gewone déjeuner, dat is normaal gezien de lunch. Snap je?
0: Ja.
1: En de petit déjeuner, dat is eigenlijk heel snel iets binnenhappen of een tas koffie. Want sommigen spreken ook van déjeuner à la tasse.
0: Wat is dat dan? Gewoon een shot koffie.
1: Voilà.
0: Dat is meer in Italië, denk ik.
1: Ja, dat zou best kunnen, ja.
0: Ja,
1: ja, ja. Gewoon een kopje melk, een koffie en misschien een toastje bij, als het rap gaat. En dan heb je het middagmaal natuurlijk, dat is voor de hand liggend.
0: Dat is de lunch dan? Of
1: dat is
0: het diner?
1: Dat is de lunch of het diner.
0: Ja?
1: Ja, of hetgeen dat ze ook in het Frans noemen, le déjeuner.
0: Oké.
1: Okay. Omdat dat dan iets uitgebreider is en vandaar dan ook de benaming déjeuner à la fourchette.
0: Je moet die vork gebruiken als je
1: voilà,
0: eet.
1: Ja. Ja, dat doe je 's morgens dus niet.
0: Minder.
1: Ja. Dan heb je alleen een mes nodig misschien om iets te besmeren.
0: Ja.
1: Het diner, ja, dat is dus dat hangt een beetje af in welke streek je bent. Het middagmaal, dat kan perfect om 12 uur zijn, maar er zijn ook mensen die het wat later schuiven. Soms misschien zelfs tot 2 uur, wie weet. Het diner, daarvan is dan ook het Franse werkwoord. Je dine, ik neem het ontbijt.
0: Ik nuttig het ontbijt.
1: Ja. En dan heb je 's avonds natuurlijk le souper,
0: oui.
1: Het avondmaal. Dat bestond vroeger, zoals het woord misschien verraadt, uit soep. Vandaar souper.
0: Ja.
1: De soep. En in de steden ging dat dan geleidelijk achteruit, want men maakte meer soep op het platteland dan in de steden zelf.
0: Ja.
1: Maar het woord is blijven bestaan. En dat is dan eigenlijk hetgeen dat je nu, als je in een restaurant reserveert, ja, dan kan je kiezen tussen een lunch, dat is 's middags,
0: ja,
1: beperkter,
0: ja,
1: de déjeuner.
0: Ook goedkoper dan, hè?
1: En ook goedkoper, ja, uiteraard. Het is beperkter, hè. En ofwel 's avonds le souper.
0: Le souper, en daar moet dan in principe soep bij.
1: Ah, dat is in oorsprong zo geweest.
0: En als je 's morgens een vork gebruikt, dan ga je ook in tegen de regels van fourchette.
1: Voilà.
0: Ja.
1: Of anders moet je dus wachten tot 's middags, dan mag je le déjeuner à la fourchette nemen.
0: Ah bah oui.
1: Voilà.
0: Ja.
1: Dus, om maar te zeggen.
0: Voilà.
1: Oké.
0: Okay. Daarmee bent u mee, als u straks aan de tafel zit, of het een diner is, of een lunch, of wat dan ook, of als u nog moet ontbijten, dat kan allemaal.
1: Mm-hmm. Er zijn natuurlijk ook nog andere momenten en die zijn dan een beetje uit Engeland overgewaaid. Denk maar aan de high tea.
0: Yes.
1: In de loop van de namiddag u volproppen met allerlei zoete dingen.
0: Ja, high tea.
1: Of met zalmsneetjes of weet ik veel. Dus dat is eigenlijk een beetje om het middagmaal te overbruggen.
0: Oh, ja.
1: Dus ze hebben 's morgens de breakfast gehad.
0: Ja.
1: En dan 's avonds gaan ze dus naar het gewone souper. Mm-hmm. Ja, dus 's middags toch wel wat tussen de tanden hebben.
0: Voilà, ik hoop dat er ergens bij u thuis ook een diner klaar staat om de moeders te vieren vandaag op deze fantastisch mooie moederdag. Wij zijn uitverteld, het laatste rubriekje, dat gaan we souperen op een volgend moment.
1: Mm-hmm.
0: Want we hebben nog een liedje klaarstaan en wij willen u ook nog een beetje warm maken voor volgende week, want volgende week gaan we effectief richting, ik denk, Barcelona.
1: Sí.
0: En dan starten we met onze Vive le Tour, waarin we een proloog rijden op de Tour de France 2026.
1: Wanneer start die juist, weet je?
0: Dat ergens in juli, maar exact weet ik het nog niet.
1: Ik denk 4 juli.
0: Voilà,
1: ja.
0: 4th of July.
1: Ja,
0: en dat in Barcelona.
1: Ja.
0: Dat zeg je wel mooi. Ik heb er nog eentje klaarstaan.
1: En dat is?
0: Het is een liedje. Het liedje heet A Wonderful Time Up There.
1: Ja.
0: Dat was het ook alweer, naast jou te mogen staan tijdens onze uitzending van A Table.
1: Dat is wederzijds, beste François.
0: Maar dat is ook een liedje, A Wonderful Time Up There, dat we toch opnieuw kunnen opdragen aan alle moeders. Want laat ons eerlijk zijn, zonder die moeders...
1: Ja, daar stonden wij hier niet.
0: Stonden wij hier niet en was er geen Wonderful Time Up There. Het is een liedje van Pat Boone. En ik wil het opdragen aan mijn eigen moeder.
1: Dat is wat veel
0: dat plezier. Geloof ik maar al te graag. Merci voor het luisteren.
1: En graag tot volgende week. Well.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. De Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders. Die houden nog het UFO-gebouw van de universiteit bezet in het centrum van Gent. De actievoerders eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Rector Petra de Sutter zegt dat ze begrip heeft voor die eis en zal maandag toelichten hoe de universiteit daarmee omgaat. In de Russische hoofdstad Moskou zijn de herdenkingen aan de gang om de overwinning te vieren op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De militaire parade is veel kleiner tegenover andere jaren. Er rijden geen tanks of raketinstallaties over het Rode Plein. Ter gelegenheid van de viering in Moskou is er dan toch een staakt het vuren afgekondigd tussen Rusland en Oekraïne. Dat is vandaag ingegaan en zou 3 dagen stand houden. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. En de Oekraïnse president Zelensky bevestigde het. Er is ook een nieuwe gevangenenruil afgesproken. Bij een frontale botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte licht gewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Het ongeval wordt onderzocht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. De variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is onderweg naar Tenerife, daar zou het morgen aankomen. Daarna kunnen de opvarenden weer naar huis. De 2 Belgen die op het schip zitten zullen in ons land worden onderzocht en opgevolgd. Ze zullen thuis ook in quarantaine moeten. Er komen meer wolken in de loop van de dag, maar het blijft droog bij maximaal 21 graden. Ook morgen afwisselend wolken en zon en tot 20 graden dan.
3: Are we gonna play house tonight or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go!
0: De spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
4: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be. De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Ninove. Met op zaterdag 16 mei de legendarische Spiegeltent TD. En op zondag 17 mei in de namiddag Catastroof. En 's avonds Mr. Eurovision Johnny Logan. Op maandag 18 mei seniorennamiddag met Gary Hagger, Larissa en DJ Eddie Praat. Op dinsdag 19 mei de Spiegeltent Quiz. En op woensdag namiddag 20 mei de Spiegelfuif. En op woensdagavond Swing at Rechteroever met de Big Lebensky. Op donderdag 21 mei This is Tina, de tribute band van Tina Turner. Op zaterdag 23 mei Yatarara, de Balkan Party. En zondag 24 mei Discotheca Belgica met Bram en Leonard, Vince Nova en Bart Reeves. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Ninove. Meer informatie en tickets

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
2: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
1: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
3: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abele, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk. Van Tina tot To Fabiola. Van Jimmy tot Barry. Je hoort ze allemaal tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan. Op de beste partymusic van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninoven. De toegang is gratis.
1: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.
2: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninoven en op juweliernachtergale.be.
7: Juwelier Nachtergale.
8: We helpen je graag.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

0: jingle. Dat betekent dat hij ook is gearriveerd. De enige echte grote toucheur. Toucheur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. En ik heb mij dus niet moeten haasten.
0: Nee.
1: Ik had bijna een kwartier tijd.
0: Ongelooflijk.
1: Om hier te laat toe te komen.
0: We hebben dat vorige week uitgelegd. Dat heeft te maken met het...
2: Jij bent
0: het
2: hoogst best beluisterde programma
1: van Radio Vlaanderen.
0: Exact. Dus daar hoort veel reclame bij. Wat daar ook bij hoort is muziek.
1: Ja.
0: En je hebt muziek meegebracht deze week.
1: Ja, toch wel.
0: Mooi.
1: Ja. Ik ben hier in uw tourbus.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Ja. Caramba, wat een rit was dat.
0: Jongens, mooie woordkeuze. Wat heb je meegebracht vandaag?
1: Ik heb eerst een plaatje meegebracht dat past bij deze mooie dag. En we denken aan mama. Enfin. De inhoud van het nummer is enigszins minder flatterend, maar toch, we hebben het gewoon gekozen voor de mooie titel Mama.

0: Ja, de titel was dan wel Mama, maar eigenlijk gaat het over een tiener of een prille twintiger die een fixatie heeft over, op een vrouw van lichte zeden. Dus een speciaal gekozen titel. Enfin, gebaseerd op een boekje van een of andere Engelse acteur. Ja, zong hier Phil Collins, de beste stem uit de jaren 80.
1: Dat zeg je heel schoon,
0: de
1: frontman inderdaad.
0: Van Genesis.
1: De beste stem van deze tijd, dat ben jij?
0: Ja, dat is helemaal waar.
1: Voilà, straks moeten we van alles vertellen, want je hebt een hele drukke week voor de boeg.
0: Dat klopt helemaal.
1: En we kregen ook een brief van een zekere Ruben. Maar dat moet ik nog even lezen. Hij is nog toe.
0: Ja.
1: Hij is nog toe, dus voor straks. Want je hebt ook mooie muziek bij.
0: Ja.
1: En wat nog mooier is, het is tijd voor de
0: rode draadplaat. Ja, dat brengt ons spontaan aan het huppelen.
1: Ja.
0: Maar die rode draadplaat is niet zomaar gekozen. Er zit altijd een klein verhaaltje bij.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb gelezen op een briefje dat ik van Mick Jagger heb gekregen.
1: Oh, ja.
0: Mick Jagger schrijft, wij gaan een nieuwe plaat uitbrengen op 10-7-2026. En aan die nieuwe plaat doen mee Robert Smith van The Cure.
1: Ja.
0: Chad Smith. Niet de broer van, maar een lid van de Red Hot Chili Peppers.
1: Oh, echt? Oh.
0: Paul McCartney. Die doet ook mee.
1: Ja.
0: Ja. Die heeft speciale kousen uit.
1: Ja.
0: Maar ook Steve Winwood doet mee op de nieuwe plaat van de Rolling Stones.
1: Dan gaat dat eindelijk eens een goede plaat zijn.
0: Zo is dat.
1: Ja.
0: En Steve Winwood heeft ook muziek gemaakt met Traffic in de jaren 60 en zo. Maar ook een paar prachtige soloplaten gemaakt. En daar hebben wij er vandaag eentje van gekozen.
1: Ik kon nog even iets vragen, want die Mick, die frontman van de Rolling Stone, die Mick, die ken je eigenlijk wel vrij goed, hè?
0: Ik ken een Mick heel goed van binnen.
1: Ja, dank u wel. Goed, we gaan een plaatje draaien van Steve Winwood.
0: Uit de rode draadplaat draaien wij de eerste track, All Times We Do Forget.

0: ja, dat was een eerste track uit de rode draadplaat van vandaag. Dat is Nine Lives van Steve Winwood. En dat is een plaatje uit 2008, moet je dus rekenen. Die man is al bezig van in 1964.
1: Alsjeblieft.
0: Maar als je dan in 2008 nog zulke goed materiaal kunt maken, dan ben je een klasbak.
1: Dat is helemaal correct. Hij komt dus nog twee keer langs vandaag.
0: Dat is de bedoeling.
1: Voor de klok van...
0: Zou ik durven zeggen.
1: Oh.
0: Maar we blijven op de vlakte.
1: Oh, dat is allemaal mooi. We kregen een brief deze week in onze brievenbus hier van Radio Nino. Want u kan ons bereiken. We hebben hem opengedaan in de tussentijd. Hij ligt hier voor ons. Voilà, dit is de brief. Hij is geschreven door een zekere 39-jarige Ruben van Gucht.
0: Ah ja, die kennen we wel.
1: Jij kent die?
0: Ja, jij toch?
1: Ah ja.
0: Natuurlijk.
1: Oké, en hij vraagt, is er een mogelijkheid dat ik op zondag nog na Touchard kon presenteren? Dus van 12 tot 1. Dat gaat hem dan niet leuk vinden, natuurlijk.
0: Ja, dat weet ik niet of dat mogelijk is. Maar Ruben, je moet eens duidelijkheid scheppen over wat zijn uw bedoelingen met uw eigen carrière.
1: Ja.
0: Want je springt van hier naar daar.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Er moet duidelijkheid komen.
1: Plus, wij hebben hier bij Radio Nino op zondag geen schoonvrouwen. Het zijn bijna alleen maar venten die presenteren. Dus dat is misschien ook al een reden om niet naar hier te komen.
0: Ja.
1: Maar het heeft te maken natuurlijk, hij is bij de VRT buitengejost.
0: Ja.
1: Hij heeft nu geen exclusief contract meer bij de VRT. Dus de jongen is volledig de draad kwijt.
0: Ja, dat kan ik geloven. Maar dat was al langer, hè?
1: Ik voel dat je hem niet wilt helpen.
0: Ik heb al menig carrière gered, maar hier maak ik toch een beetje voorbehoud. Want het is een plantrekker, hè?
1: Ja.
0: Ik denk dat we er ook niet te veel compassie mee moeten hebben, ook niet.
1: Ja. Ja.
0: Want hij heeft zijn.
1: Wat ga je dingen zeggen?
0: Ik weet niet wat.
1: Ja, ik zie het, ja. Je bent er helemaal af.
0: Ik ben mijn spreekwoord kwijt en ik heb een hekel aan het verkeersgebruik.
1: Ja, nee, dan ben je beter het niet zegt.
0: Voilà.
1: Maar stel dat deze brief zou afkomstig zijn geweest van een zekere Laura T.
0: Dan zou ik wel gaan.
1: Ja, ik wist het.
0: Natuurlijk.
1: Ah, ik wist het weer. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja.
1: Goed, dus Laura T., mocht je aan het luisteren zijn, wij kunnen dat regelen om eventueel ergens...
0: In de namiddag hier.
1: In de namiddag is er nog een uurtje vrij voor jou. Maar Ruben van G., nee.
0: Nee.
1: Sorry. Ja, sorry. Maar je hebt een plaatje klaarstaan dat een beetje over Ruben van G gaat ook, hè?
0: Ja, het is een dromerig type. Hij heeft altijd zoete dromen.
1: In zijn zoete bekje.
0: Ja. En we gaan ook Sweet Dreamer draaien.
1: Ja.
0: Als voorjaarsklassieker, want we zijn nog altijd in dat concept.
1: Ja, ja.
0: Kan dat wel tellen.
1: Ja.
0: En dat is een plaat, een Belgische plaat.
1: Maar ja.
0: Van een van de allerbeste groepen uit ons landje. En dat is natuurlijk met topfiguren uit Lübeck.
1: Ja.
0: Dat groepje samengesteld is.
1: De heer Paul Michiels.
0: Paul Michiels.
1: Ja.
0: En die hebben in de jaren, begin jaren 90 een prachtig nummer geschreven. En toen ze dat aan het opnemen waren, dachten Paul, hier ontbreekt iets.
1: Mm-hmm.
0: We hebben hier een orgellaagje nodig. Ja, een hemmend orgellaagje moet hier ondergeplakt worden.
1: Omdat Paul Michiels vroeger veel in de kerk gezeten heeft.
0: te veel misschien.
1: Ja, ja.
0: Maar... wie is de beste orgelspeler, Hammond orgelspeler, in de wereld?
1: Oh.
0: Dat is natuurlijk Steve Winwood. Oh,
1: de man van onze rode draadplaats.
0: Inderdaad.
1: Maar die is toch onbereikbaar vanuit Lübeck?
0: Voor Paul Michiels is zelfs Steve Winwood niet onbereikbaar. En dat bewijzen ze hier in Sweet Dreamer.

0: Ja, dat was dus Leijers, Michiels en Soul.
1: En Soul Sister.
0: En Steve Winwood.
1: En ja, en het, want Paul Michiels luistert.
0: Uiteraard.
1: En die heeft hier net een bericht gestuurd hoe dat allemaal verlopen is. Want ik geloofde jou niet.
0: Ah.
1: Dus jij zegt net dat de grote Steve Winwood samengewerkt heeft met de grote Paul Michiels. Maar het is bevestigd, hè?
0: Het wordt bevestigd.
1: Want Paul heeft ons een berichtje gestuurd.
0: Ja.
1: In onze app.
0: Ja.
1: Hoe het is verlopen. Jij mag het even voorlezen.
0: Ja, ze zijn niet samen in de studio gedoken, mm-hmm. maar ze hebben een demo van Sweet Dreamer opgestuurd naar Steve. Die heeft het beluisterd, heeft er een orgelpartijtje ondergelegd en heeft dan dat partijtje teruggestuurd. Dat ging niet digitaal, dat was met de vlieger.
1: Oh.
0: Dat werd opgenomen en dan de opnameband werd heen en weer gestuurd.
1: Dank u wel, Paul, voor de bevestiging van het verhaal. Leuk dat je trouwens luistert uit het verre en het schijnt ondergesneeuwde Lübeck op dit moment. Ja, ja. Daar zou sneeuw vallen. Dat is allemaal raar.
0: Ja, ja.
1: Goed. Ola, er zijn deze week heel veel mensen heen gegaan.
0: Ja.
1: Dus, muzikaal heen gegaan.
0: Ja, de afgelopen dagen hebben we afscheid moeten nemen van Alan Osmond, van de Osmond Brothers.
1: Ja.
0: Van Nedra Telly Ross, mm-hmm. van de Ronettes.
1: Ja.
0: Tony Wilson, de bassist van Hot Chocolate.
1: Ja.
0: Die is ook heen gegaan. Bonnie Tyler.
1: Ja, maar die mogen niet spelen van jou.
0: Jawel,
1: dat is een beetje jouw Céline Dion, heb ik het gevoel.
0: Ja, daar heb ik een beetje een moeilijke relatie
1: dat
0: mee.
1: Mag.
0: Maar ook de Schotse zanger Alex Ligertwood is overleden.
1: Oké.
0: Okay. Die kennen jullie
1: nee,
0: niet zo goed,
1: nee.
0: die naam. Maar dat is een van de vaste gastzangers bij de wereldgroep Santana. Onder leiding van Carlos Santana natuurlijk. Mm-hmm. En in 1982 of 83 hadden zij een hitje dat in de top 30 ergens in de... tussen 20 en 30 is geëindigd. Hold On, prachtig nummer, prachtig gezongen door onze overleden vriend samen met het groepje Santana.

0: I'll never make you sad again. Ik beloof het. Ik beloof het. En Warren Zevon komt dat hier wekelijks zingen in de maand mei, want het is de plaat van de maand.
1: Inderdaad, dat klopt helemaal. En we zijn nog maar 10 mei, dus hij mag toch nog een paar keer...
0: Ja, hij gaat nog een paar keer dit liedje mogen ten berde brengen.
1: Altijd hetzelfde liedje ook, hè?
0: Altijd hetzelfde liedje.
1: Ja.
0: Het is hier ook altijd hetzelfde liedje.
1: Het is hier altijd hetzelfde liedje, tenzij natuurlijk Paul McCartney plots in onze playlist geraakt.
0: Ja, dat is natuurlijk omdat Mick Jagger ons geschreven heeft dat de pollen, de andere pollen, Pollepap, de grootste.
1: Ja.
0: En dan heb je net daaronder Paul McCartney.
1: Ja.
0: En die heeft dus mogen meedoen op het nieuwe schijfje van de Rolling Stones. En dat vonden wij reden genoeg.
1: Ja, natuurlijk.
0: Om een oude kraker van hem uit de kast te halen.
1: Is dat schijfje al opgenomen?
0: Dat is allemaal ingeblikt.
1: Oh,
0: en
1: ja.
0: Op 10 juli wordt dat uitgebracht.
1: Dit jaar al?
0: Ja.
1: Maar jongens,
0: binnen enkele weken.
1: Maar ja, je moet natuurlijk... die heren zijn niet zo jong meer. Je moet het gewoon snel doen.
0: Ja. Willen ze er nog bij zijn?
1: Ja, effectief. Goed, we gaan Paul McCartney spelen.
0: Ja.
1: Dat is lang geleden.
0: Dat is lang geleden. Reden genoeg om hem nu in te zwieren.

0: Paul McCartney eind jaren 80 met Put It There.
1: Dusher, als jij mij zou vragen hoe ik jouw programma zou samenvatten, vraag het eens even.
0: Hoe zou je mijn programma willen omschrijven?
1: Dan zou ik antwoorden United by Music.
0: Ja.
1: Want dat doe jij eigenlijk wel.
0: Ja, zeker.
1: En wat we krijgen hier op onze telex, want we hebben nog een telex, we krijgen onze foto doorgestuurd van iemand uit Oostenrijk.
0: Ja.
1: En daar staat een pancarte. United by Music.
0: Ah, oké. Okay, ja.
1: Dus we hebben gewoon ons idee al gepikt. Ja. Het gaat over het Eurovisie Songfestival.
0: Ja.
1: Deze week door.
0: Ja, al twee halve finales en een grande finale op zaterdag.
1: Het gaat een grande worden. Het laagste aantal deelnemers sinds 2004.
0: Ja, dat is al een stap vooruit.
1: Ga je daar naartoe?
0: Wat denk je nu zelf? Peter van der Veire mag niet gaan.
1: Oh ja, dat is waar.
0: Ja, dus moet iemand anders gaan.
1: Dus ga jij voor de VRT of Radio Ninove?
0: Ik ga voor mijn eigen carrière.
1: Ja.
0: Ik kies altijd voor mezelf.
1: Je doet een Ruben van Gucht.
0: Ja.
1: Ja. Wie, want dat kunnen we toch al zeggen, wie gaat er dit jaar winnen?
0: Ik hoop Boy George.
1: Voilà.
0: Want die staat bij een of ander vreemd land in het achtergrondkoortje.
1: Ja.
0: Dus ik hoop dat die icoon uit de jaren 80 met de hoofdprijs mag gaan lopen.
1: Heb je zijn outfit al kunnen spotten?
0: Het gaat weer fenomenaal.
1: Dat gaat fenomenaal worden. Dus iedereen kijkt uit naar Boy George.
0: Zo is dat.
1: Dat is waarschijnlijk direct finale dat die man mag spelen.
0: Dat zou wel spijtig zijn, moest hij dat niet halen. Natuurlijk.
1: Dat denk ik ook wel. Vandaag is het 10 mei.
0: 10 mei.
1: Belangrijke datum.
0: Ja, er zijn veel belangrijke heerschappen jarig vandaag.
1: Ah, oké.
0: We hebben een foto gekregen van een jarig heerschap.
1: Ja.
0: Die staat op de golfcourt in Spanje.
1: Hola.
0: En dat is een zekere Serre.
1: Een Serre?
0: Het is daar warm.
1: Ah, het is een kinder, maar hij is... Ja, oké.
0: Okay. Hij heet Serre.
1: Hij heet Serre. Het is een manspersoon.
0: Het is een manspersoon. En daar gaan we misschien eens iets voor doen.
1: Oké, dan mag.
0: Maar niet vandaag.
1: Nee, niet vandaag. Nee, als je echt geholpen bent...
0: Met al die reclame is er veel tijd verloren gegaan.
1: Er is veel reclame.
0: Ja. Maar we moeten nog wat jarigen...
1: Vertel.
0: Sommigen vieren hun verjaardag vandaag hier met beide voetjes op de grond. Anderen in de hemel. Maar het zijn er een pak. Fred Astaire, 10 mei 1899, geboren op 10 mei. Carl Douglas, die van Kung Fu Fighting.
1: Ja.
0: Donovan, nog steeds onder ons.
1: Mm-hmm.
0: Graham Goldman van 10cc. Komt dit jaar nog in België spelen. Dave Mason, onlangs overleden. Een lid van Traffic. Samantha, Iviva in Spanje.
1: Ja.
0: Ja, ook jarig vandaag. Mm-hmm. Sly Dunbar. Sid Vicious. En ook Bono. Die viert vandaag zijn verjaardag in Las Vegas.
1: Van U2.
0: Ja, maar wij gaan het minder ver zoeken. We hebben ook een gastacteur van Niet voor Publicatie.
1: Oh ja.
0: Een programma begin jaren 90 op de VRT.
1: Ja, klopt, helemaal.
0: Daar deed deze man uit Antwerpen ook aan mee. Trouwens, zijn halfbroer, die rijdt met zijn fietsje nog steeds in Aalst rond. Meneer Van Nieuwenborg, pianoleraar van de muziekschool van Aalst.
1: Helemaal
0: is correct. De halfbroer van Jean Bosco Safari. En die mag vandaag zijn verjaardag vieren. En dat vinden wij reden genoeg om Heaven nog eens uit de kast te halen.
1: Hip, hip, hoera! Hoera.

0: Don Bosco Safari, hier vandaag jarig. En ik heb hem eens tegengekomen op het perron van het station van Mechelen.
1: Wat doe jij daar?
0: Ik was mijn tourbus was defect. Ik moest met de trein.
1: Ah ja.
0: Maar ja. Ja. Sabine Diels doet dat ook, ja. Dus mag ik dat ook doen?
1: Zij mag dat zeker doen, wat jij wel ook zou mogen gedaan hebben, vind ik.
0: Ja.
1: Je hebt een prachtig rode draadplaat
0: ja,
1: vandaag.
0: Ja, ze ligt hier voor
1: mij. Heb ze nog maar één keer gespeeld.
0: Oei, het is bijna 12.
1: Het is 11 uur 53.
0: Oei, we gaan dat oplossen.
1: Hoe ga je dat nog? Ga je nog twee nummers spelen nu?
0: Ik zal het u uitleggen, maar eerst de contractuele vraag.
1: Ja, natuurlijk. Sorry. Ja, goed dat je de orde der zaken bijhoudt, want het is inderdaad richting 12 uur. Dat betekent dat ik u moet vragen de volgende vraag.
0: Ja.
1: Beste toucheur,
0: ja.
1: Kom jij volgende week zondag 17 mei terug naar hier?
0: Natuurlijk!
1: Oh, ja. Maar ja, maar je bent zaterdagavond nog te wenen.
0: Ja, het zal misschien om te huilen zijn, ja, maar ik kom toch naar hier.
1: Wees maar voorzichtig, kinder. Oké, dat is geregeld.
0: Dat is geregeld.
1: Ja, want je hebt nog iets, ik weet niet wat je van plan bent, maar je hebt nog 6 minuten tijd. Wat ga je hier allemaal nog doen?
0: Ik ga de rode draadplaat erbij
1: nemen. Ja, van waar Steve Winwood.
0: Nine Lives, maar... We kunnen daar geen twee nummers meer uit draaien.
1: Nee.
0: We hebben een rode draadplaat waar we maar twee tracks uit gaan kunnen draaien. Maar ik heb het opgelost hoor.
1: Ja.
0: We hebben een track gekozen van om en bij de 7 minuten.
1: Wat de mensen niet horen op de radio is, je hebt eigenlijk al heel de uitzending honger.
0: Een knorrende maag.
1: Goed, dat is echt, je bent een varkensgewijze presentator vandaag.
0: Ja. Ik heb een beetje honger. Men noemt men op zondagmiddag omstreeks 12 uur ook wel eens de Hungry Man.
1: Ja, dat weet ik.
0: En laat dat nu de titel zijn van het nummer dat we nu gaan draaien.
1: Dat kan geen toeval zijn.
0: Ik denk het ook niet.
1: Okay.
0: Veel plezier met die 7 minuten Steve Winwood en tot volgende week.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders. Die houden nog het UFO-gebouw van de universiteit bezet in het centrum van Gent. De actievoerders eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Rector Petra de Sutter zegt dat ze begrip heeft voor die eis en zal maandag toelichten hoe de universiteit daarmee omgaat. In de Russische hoofdstad Moskou zijn de herdenkingen aan de gang om de overwinning te vieren op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De militaire parade is veel kleiner tegenover andere jaren. Er rijden geen tanks of raketinstallaties over het Rode Plein. Ter gelegenheid van de viering in Moskou is er dan toch een staakt het vuren afgekondigd tussen Rusland en Oekraïne. Dat is vandaag ingegaan en zou 3 dagen stand houden. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. En de Oekraïnse president Zelensky bevestigde het. Er is ook een nieuwe gevangenruil afgesproken. Bij een frontale botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte lichtgewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Het ongeval wordt onderzocht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. De variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is onderweg naar Tenerife, daar zou het morgen aankomen. Daarna kunnen de opvarenden weer naar huis. De 2 Belgen die op het schip zitten zullen in ons land worden onderzocht en opgevolgd. Ze zullen thuis ook in quarantaine moeten. Er komen meer wolken in de loop van de dag, maar het blijft droog bij maximaal 21 graden. Ook morgen afwisselend wolken en zon en tot 20 graden dan.
2: Are we gonna play house tonight or what?
3: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
2: Here we go!
3: De spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
4: Discotheca Belgica.
3: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
2: Oh yeah.
3: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
3: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
2: Als de zon verschijnt.
3: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
5: Radio Ninove.
6: Yo man.
7: Yo.
6: Open up, man.
7: Yo, what do you want, man?
6: My girl just caught me.
7: You made her catch you?
6: I don't know how I let this happen.
7: But who?
6: The girl next door, you know?
7: Man.
6: I don't know what to do.
7: Said it wasn't you.
6: Oh.

Taylor Swift met Open Light. En daarvoor was er Shaggy. Hij brengt volgende week een nieuw album uit, Lottery getiteld. Je hoorde nog eens It Wasn't Me. Fijne zondagmiddag, Radio Nino.

Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op zaterdag 16 mei de legendarische Spiegeltent TD. En op zondag 17 mei in de namiddag Catastroof. En s'avonds Mr. Eurovision Johnny Logan. Op maandag 18 mei seniorennamiddag met Gary Hegger, Larissa en DJ Eddie Praat. Op dinsdag 19 mei de Spiegeltent Quiz. En op woensdag namiddag 20 mei de Spiegelfuif. En op woensdagavond Swing at Rechteroever met de Big Lebowski. Op donderdag 21 mei This is Tina, de tribute band van Tina Turner. Op zaterdag 23 mei Yatarara, de Balkan Party. En zondag 24 mei Discotheca Belgica met Bram en Leonard, Vince Nova en Bart Reeves. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het stad.

Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane

0: Desiree de Botkaai, recht tegenover de Oude Kaaibrug.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteit verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
3: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of

Robin Schulz en Oliver Tree. We blikken al even vooruit naar volgende week zondag. Dan organiseert de stad Nienhoven de jaarlijkse bloementuin en biomarkt. Daar vind je een ruim aanbod van één- en meerjarige bloeiende planten, van kruiden, van groenten en fruitplanten, waterplanten en bio- en artisanale streekproducten. Die bloementuin en biomarkt die vindt plaats op de Graanmarkt. Volgende week zondag dus van 8 uur 's ochtends tot 12:30 's middags. En elke klant die krijgt een gratis zakje potgrond per aankoopschijf van €10 daar.

komt uit 1974. One Hit Wonder Carl Douglas. Hij is jarig vandaag op deze 10e mei. Wordt er 84 maar liefst. Woont tegenwoordig in Duitsland. Fijne zondagmiddag. Welkom bij de Radio van Stad.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninia Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Komt van l'héroïne.
1: Van Pat B. tot Journey.

bolgaan. Op de beste partymuziek van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. De toegang is gratis. Yeah, yeah. Radio Ninove. We love Ninove.

0: was een duo indertijd. Vince Clark van Deepish Mode en Alison Moyet, die later een mooie solo-carrière zou uitbouwen. Dit was nog eens van hen, Don't Go. Het wordt maximum 18 graden vandaag hier in Nienhoven. Er is nog wat zon, maar er zijn ook vrij veel wolken. Blijft wel droog in tegenstelling tot vannacht. Dan gaat het regenen, wordt het maximum 6 à 7 graden. En morgen, dat wordt een wat wisselvallige dag. In de voormiddag blijft het droog, maar in de namiddag dan is er kans op een paar buien. En de temperatuur die gaat wat naar beneden. Morgen maximum 12 graden.
1: Danny de Man.

is een beetje een vreemde single, deze Denk maar niet aan morgen van Bazaar. Er is zometeen Bruno Mars, I Just Might. Maar eerst deze van Pink.

heeft een nieuwe single uit. Stuk rustiger is die. Bruno Mars and I Just Might. Als jij nog een oude fiets hebt waar je vanaf wil, mag zelfs een fiets zijn die niet meer rijvaardig is, wel, die kan je voortaan deponeren in het fietsatelier hier in Nienhoven, in de stadshub De Mallaert. Wat nog herstelbaar is, wordt daar opgeknapt en ingezet voor fietslessen. En wat niet meer te redden valt, wel, dat wordt zorgvuldig gedemonteerd, zodat onderdelen en materialen gerecycleerd kunnen worden. Je kan je fiets afleveren in De Mallaert of je kan die laten ophalen bij jou thuis. Nu, in beide gevallen neem je best eerst contact op met het fietsatelier. Je doet dat via mail of telefoon is en dat mailadres en telefoonnummer dat vind je op de website van de stad, nienhoven.be. Terug naar de muziek. Dit is Kim Sims, Too Blind to See It.

0: Sims bij de Radio van Stad met Too Blind to See It. We gaan naar het nieuws van 1 uur toe. Maar eerst nog Reggie en OT.
1: Radio Nova.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Het drama met een springkasteel in Hamme gisteren is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind blies het springkasteel de lucht in. 4 kinderen raakten gewond. 1 van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Een deskundige van het parket onderzoekt ook of er fouten gemaakt zijn. Bijvoorbeeld bij de installatie van het springkasteel. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 militairen om het leven gekomen. 25 mensen raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig met explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond nog een vuurgevecht. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. En wielrenner Adam Yates start vandaag niet mee in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard een val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. 2 andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. De bewolking neemt toe en het kan gaan regenen. 19 graden is de maximumtemperatuur. Morgen ook regenachtig en tot 14 graden.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
6: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

of Fire van Ed Sheeran. Daarvoor was er Bon Jovi met Always. Fijne zondagmiddag, 10 mei vandaag. Het is moederdag. Proficiat aan alle mama's. Zij worden in de bloemetjes gezet. Net zoals Bob Sinclair trouwens. Die is jarig vandaag. Hij wordt er 57. Fergal Sharkey, A Good Heart.

0: schat. Het is tijd voor een nieuwe outfit.
1: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
0: Ah, dan doen we het allebei, hè?
1: Voilà.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
4: Van Britney tot Whitney. Van Technotronic tot Mantronic. Je hoort ze allemaal tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan op de beste partymusic van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. De toegang is gratis.
5: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
8: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
7: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
9: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
7: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
12: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
13: New truck.

0: Marshmallow en Kane Brown. Het wordt wat minder mooi weer de komende dagen. Dus kan je eens naar de film in het cultureel centrum De Plomblom. Gaat dinsdagavond Cineclub Plus even opnieuw zijn maandelijks zorgvuldig uitgekozen film voorstellen. Als je erheen wil, begint er allemaal om 8 uur De Plomblom. Dus overmorgen dinsdagavond. Voor meer info, één adres: ccdeplomblom.org.
1: They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day in advance. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny.

zondagmiddag bij Radio Nien over Fleming en Meteor met Niet Nodig. En er was ook If I Ever Feel Better van Phoenix. Nu terug naar de jaren 70.

0: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
3: We love Nienhoven.

Stay If You Wanna Dance van Miles Smith. Sam Brown staat klaar met Stop. En daarna is er Norma Jean Martin met Offenbach in Overdrive.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Het drama met een springkasteel in Hamme gisteren is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind blies het springkasteel de lucht in. Vier kinderen raakten gewond. Een van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Een deskundige van het parket onderzoekt ook of er fouten gemaakt zijn. Bijvoorbeeld bij de installatie van het springkasteel. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 militairen om het leven gekomen. 25 mensen raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig met explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond nog een vuurgevecht. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. En wielrenner Adam Yates start vandaag niet mee in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard een val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. De bewolking neemt toe en het kan gaan regenen. 19 graden is de maximumtemperatuur. Morgen ook regenachtig en tot 14 graden.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
6: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

Lady Gaga hier bij Radio Ninove. Het is vandaag geen gewone zondag. Het is moederdag, de dag waarop de mama's overal net dat beetje extra liefde krijgen. Misschien vanochtend al met ontbijt op bed. Of misschien heb je ook al een heerlijke bos bloemen gekregen. Of heel wat knuffels. Dus aan alle mama's, plusmama's, oma's en sterke vrouwen die elke dag klaarstaan. Vandaag zetten we jullie graag even in de bloemetjes. Dat doen we met de soundtrack op deze zondagmiddag. Boordevol, de beste hits van Radio Ninove. En ook heel wat informatie uit Groot Ninove. Straks al meteen Somber met Homewrecker. Eerst deze Rachel Stevens. Fijne middag iedereen.

trekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op woensdag 13 mei We Will Rock de Spiegeltent met Mother Mercury en Fox and the Bullocks. Op donderdag 14 mei het vrijwilligersfeest van de stad Nienhoven. En op vrijdag 15 mei live stand-up comedy café met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Jeroen de Wulf en Jeroen Dijk. Vanaf 6 uur met gratis toegang. En op zaterdag namiddag 16 mei Jazz, Pop en Rockfest van de Academie Muziek, Woord en Dans van de stad Nienhoven. De Spiegeltent.

0: Wash Dodana, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodana, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodana niet de allerbeste carwash van Ninoven? Car Wash Dodana, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninoven. Aan de Desirée de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Car Wash Dodana.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
3: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
4: Van Pat B tot Journey. Just a small town girl. Van Madonna tot Dua. Je hoort ze allemaal tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan. Op de beste partymusic van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds. In de Spiegeltent in het Stadspark van Ninoven. De toegang.

Summer hier bij Radio Nienhoven. Vanaf woensdag dan gaat het opnieuw gebeuren in het Stadspark van Nienhoven. 10 dagen lang gaat er de nodige ambiance zijn in de Spiegeltent. En op woensdag staat al meteen een klapper van het formaat geprogrammeerd. Mother Mercury, dat is de officiële Belgische tribute band van Queen. Je mag je verwachten aan een zinderende avond met de grootste hits van Queen. En het voorprogramma dat wordt verzorgd door Fox en de Bullocks, een energieke coverband. Ja, het gaat wel de moeite zijn. Tickets die bestel je alvast via spiegeltentnienhoven.be. 10 dagen lang dus de nodige entertainment in het Stadspark van Nienhoven. En dit is een geboren entertainer, Robbie Williams.

festivals die komen eraan. En dit is uiteraard een echte festivalband. The Editors was dat hier bij Radio Nienhoven. Trouwens, dit jaar zijn ze te zien op het Cactus Festival in Brugge, Suikerrock in Tienen en de Lokerse Feesten. Straks hier bij Radio Nienhoven. Goed nieuws voor alle Swifties, want Taylor Swift is onderweg met The Fate of Ophelia. Zometeen dus eerst een echte classic van Amy Stewart uit de jaren 70.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
5: Yeah, yeah.
1: We love Ninov.

0: say goodbye.
1: Van Dean Lewis op een wat wisselvallige zondagmiddag vandaag. De temperaturen die zitten wel nog aan de zachte kant, 18 graden. Morgen dan gaan we wel gaan zakken naar 14 graden. We houden het wel droog maandag en dinsdag. Het verlengde hemelvaartsweekend van donderdag op zondag ziet er alvast niet zo goed uit. Het trekken een aantal regenbuien over Ninove. Niet zo leuk als je een aantal plannen in het vooruitzicht hebt. Maar wel goed voor onze tuin na een lange droge periode. Swing Out Sister nu.

Alex Warren hier bij Radio Nienhoven. Nu donderdag is het dus hemelvaart, een vrijdag voor velen onder ons. Als je niet weet wat gedaan, kan je ook gaan zwemmen bij Aquatopia in Aalst. En je weet dat je daar als Nienhovieder kan gaan zwemmen aan het voordelige inwonerstarief. We keer terug naar 1997, want toen scoorden Isaac, Taylor en Zack, de gebroertjes Hansen, een dikke hit. Misschien heb je wel de videoclip ook destijds gezien op MTV. De gebroertjes waren daar te zien met lange haren, kleurrijke kleren en skateboards.

Zometeen het nieuws van 3 uur en daarna gaan we het hebben over een wereldkampioen uit Ninove die afgelopen vrijdag in de bloemetjes werd gezet. Dat hoor je zometeen na deze Pasadena's.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Het drama met een springkasteel in Hamme gisteren is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind blies het springkasteel de lucht in. Vier kinderen raakten gewond. Een van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Een deskundige van het parket onderzoekt ook of er fouten gemaakt zijn. Bijvoorbeeld bij de installatie van het springkasteel. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 militairen om het leven gekomen. 25 mensen raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig met explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond nog een vuurgevecht. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. En wielrenner Adam Yates start vandaag niet mee in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard een val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. De bewolking neemt toe en het kan gaan regenen. 19 graden is de maximumtemperatuur. Morgen ook regenachtig en tot 14 graden.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
6: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

Sienna Spiro hier bij Radio Nienhoven. Afgelopen vrijdag dan zette ons schepencollege van Nienhoven onze wereldkampioen thaiboksen hier uit Nienhoven, Johnny De Leu, in de bloemetjes. Hij won de voorbije jaren al 7 wereldtitels in verschillende reeksen. En sinds een tiental jaar is hij aangesloten bij Sando Gym, de thaiboxclub. En die club die levert toch wel bijzonder mooi werk en zet Nienhoven op de kaart binnen het thaiboksen. Je hoort het laatste nieuws uit Nienhoven, dat hoor je hier van ons. Dat kan je lezen op onze website. Dat is radionienhoven.be. Een heel fijne zondagmiddag. De beste muziek nu met The Waterboys. MUZIEK

0: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
1: Van Willy.
2: Oh, laat de zon in je hart.
1: Tot Reggie. Van Gala.
3: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
1: Tot ABBA. Je hoort ze allemaal.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
3: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
2: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
4: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

0: create high.
1: Cameron Whitcomb met Medusa. Dit jaar is het jaar van de vrijwilliger. Een jaar waarin we extra stilstaan bij al die mensen die zich elke dag inzetten zonder iets terug te verwachten. Dat kan gaan van de sportclub om de hoek tot de jeugdbeweging, de zorgsector, de festivals, de buurtwerkingen. Ja, die vrijwilligers zijn vaak het kloppend hart van onze samenleving. En dat beseft ook de stad Nienhoven, want ze gaat al die vrijwilligers even in de bloemetjes zetten met een gezellig feest in de Spiegeltent. Nu donderdag van 2 tot 4. Als jij wil genieten van muziek en een drankje en een warme sfeer, dan moet jij je wel vooraf inschrijven. Dat kan via de link op onze activiteitenkalender en die vind je dan weer op onze website radionienhoven.be.

Polyphonic, die hebben al heel wat bezettingen gehad. Deze dagen is dat Alex Callier, Heike Arnaerts en Raymond Geerts. Maar die laatste twee, die hebben aangekondigd om ermee te stoppen. Dus laatste optreden onder deze formatie van Hooverphonic, dat vindt plaats in Sinterklaas in september. Straks hier bij Radio Nino over Meteor. En Madonna, die is ook nog onderweg. Eerst een echte classic van Elton John met The Rocketman.

0: schat. Mm-hmm. Het is tijd voor een nieuwe outfit.
1: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
0: Ah, dan doen we het allebei, hè?
1: Voilà.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninja Shopping.
2: Dubbel plezier van hier.
4: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
5: Juwelier Nachtergale.
6: We helpen je graag. Yeah,
7: yeah. Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

Bergop had wat wisselvallige zondagmiddag vandaag. Maar het blijft wel droog vandaag met temperaturen tot 18 graden. Morgen gaat dat anders zijn. Het wordt een wisselvallige maandag met af en toe een bui. De temperaturen die zakken dan naar 13 graden. Dinsdag wordt een overwegend droge dag. En het hemelvaartsweekend wordt wisselvallig met af en toe een bui.

Uit de Zoetropolis 2 film Shakira hier bij Radio Nienhoven. Als je deze dagen niet weet wat gedaan, dan kan je altijd surfen naar onze website radioninhoven.be en dan doorklikken naar onze agenda. Want daar vind je een overzicht van alle activiteiten uit Groot Nienhoven. Trouwens, als jij wat organiseert met je club, je vereniging of je vrienden, laat het ons alvast weten. Wij vermelden het dan op de radio. En we gaan het ook opnemen op die activiteitenkalender op onze eigen website. Eén adres dus, agenda@radioninhoven.be. Het is zondagmiddag. Geen gewone zondag, maar wel vandaag moederdag. Een dag waarop we alle mama's wat extra liefde geven. Wij zorgen alvast voor de soundtrack op deze moederdag. Met nu Roxette.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Rond 3:30 vanmiddag is op Tenerife het vliegtuig opgestegen met de Nederlandse en ook de twee Belgische opvarenden van cruiseschip Hondius. Dat gebeurde na de medische controles op symptomen van het hantavirus. Eerder waren repatriëringsvluchten met Spaanse en Franse passagiers vertrokken. Intussen gaat de evacuatie verder. Morgen is er even een pauze om het schip te laten bijtanken in de haven waar het nu voor anker ligt. Het UZ Antwerpen zal de twee landgenoten straks opvangen voor medische evaluatie en indien nodig verdere zorg. Het heeft gebrand in een elektronica-winkel in de wijk Zeefhoek in Antwerpen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en kon de bewoners evacueren. Toch zijn een moeder en drie kinderen, onder wie een baby, naar het ziekenhuis gebracht wegens de erge rookontwikkeling. Ze mochten alle na controle weer naar huis. En in Sint-Niklaas is een textielloods volledig uitgebrand. Het dak is daarbij ingestort en mogelijk is asbest vrijgekomen. Enkele naburige assistentiewoningen zijn tijdelijk ontruimd. In Valkenburg in Nederlands-Limburg heeft Wout van Aert de vierde editie van de Marley Graf gewonnen. Een pittige gravelkoers met sterke bezetting. Van Aert haalde het na een solo van 20 kilometer. De wedstrijd is populair bij renners die ook in het veld goed uit de voeten kunnen. Niels van de Putten was tweede en Florian Vermeers vierde. Voor Wout van Aert was het de eerste zege sinds Parijs-Roubaix. Goed nieuws ook voor de Rode Duivels. Thibaut Courtois hervat vanavond de competitie. Nadat hij door een spierblessure 2 maanden niet in doel stond bij Real Madrid, zit hij vanavond in de selectie voor de clash tegen Barcelona. De Catalanen kunnen straks de Spaanse titel pakken. Dat is in de Clásico nog maar 1 keer eerder gebeurd. Afwisselend zon en wolken, met vooral in het oosten nog kans op een bui. Nergens warmer dan 20 graden. Morgen meer bewolking en zo'n 12 graden. Het blijft nog enkele dagen wisselvallig.
2: Are we gonna play house tonight? Or what?
3: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
2: Here we go!
3: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
4: Discotheca Belgica.
3: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
3: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
5: Als de zon verschijnt.
3: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

treedt deze dagen 10 keer op in Amsterdam. Harry Styles en die American Girls. Als je een echte carnavalist bent uit Nienhoven, dan ken je wel de Nacht van de Carnavalist. Dat wordt al 22 jaar georganiseerd door de Stedelijke Feestcommissie. Wel, die Stedelijke Feestcommissie die heeft nu besloten om de stekker daaruit te trekken. De organisatie denkt wel na over een nieuw initiatief dat vooral de carnavalist moet steunen. Meer nieuws uit Nienhoven, dat lees je op onze website. Dat is radionienhoven.be. Een hele fijne zondagmiddag.

0: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op zaterdag 16 mei de legendarische Spiegeltent TD. En op zondag 17 mei in de namiddag Catastrofe. En s'avonds Mr. Eurovision Johnny Logan. Op maandag 18 mei seniorennamiddag met Gary Hegger, Larissa en DJ Eddie Praat. Op dinsdag 19 mei de Spiegeltent Quiz. En op woensdag namiddag 20 mei de Spiegelfuif. En op woensdagavond Swing at Rechteroever met de Big Lebensky. Op donderdag 21 mei This is Tina, de tributeband van Tina Turner. Op zaterdag 23 mei Yatarara, de Balkan Party. En zondag 24 mei Discotheca Belgica met Bram en Lennart, Vince Nova en Bart Reeves. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Nienhoven. Meer informatie en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Geraardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Van Gigi tot

uit de bol gaan. Op de beste partymusic van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. De toegang is gratis.

0: so don't blink twice.
1: Chabuzi en Mal Smit hier bij Radio Nienhoven. Als jij graag leest, dan is misschien wel die nieuwe leesclub voor volwassenen van de BIP van Nienhoven iets voor jou. Daarin gaan deelnemers samen in gesprek over een vooraf gekozen boek onder begeleiding van een moderator. En nu dinsdag wordt het boek Bezonken Rood van Jeroen Brouwers besproken. Het vindt plaats dus in de BIP van Nienhoven. Deelname is gratis. Als je erbij wil zijn, dan moet je maar even surfen naar de website van de BIP van Nienhoven. Tijd om terug te keren naar 2003 met een echte one-hit wonder, maar wel leuk om terug te horen. Dit is Just a Man.

Maxime, je kreeg een rolletje op het concert van Pommelien Thijs in de AFAS Dome 2 weken geleden. Je hoort hem hier samen met Babette en hoe dan ook. De Spiegeltent die gaat van start nu woensdag. 10 dagen lang mag je je verwachten aan heel wat entertainment in het Stadspark van Nienhoven. En volgende week zaterdag is het aan ons. Dan is er de Spiegeltent TD al voor de 3e keer. Je mag je verwachten aan hits van vroeger en nu. We hopen alvast op jouw steun. De toegang die is helemaal gratis. This is the story of my baker.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Yeah, yeah. Radio Ninova. We love Ninova.

Summer met Undressed. Het is een droge zondagmiddag met temperaturen vandaag tot 18 graden. Morgen krijgen we af en toe een buiten verwerken op maandag. De temperaturen die gaan dan wel gaan zakken naar 13 graden. Dinsdag wordt overwegend droog met temperaturen tot 14 graden. Het hemelvaartsweekend, dat wordt wisselvallig met af en toe een bui, temperaturen rond de 14 graden. Er is deze dagen heel wat te doen rond Michael Jackson. Heeft te maken met die nieuwe film Michael. Dat vertelt het verhaal van Michael Jackson vanaf zijn jeugd bij de Jackson 5 tot zijn wereldwijde doorbraak als solo-artiest in de jaren 80. En dan zal dit nu

jij groene vingers hebt, kruis dan alvast aan volgende week zondag in je agenda, want dan organiseert de stad een bloementuin en biomarkt. Je mag je verwachten aan een ruim aanbod van één- en meerjarige bloeiende planten, kruiden, groenten en fruitplanten, waterplanten en bio- en artisanale streekproducten. Volgende week zondag dus op de Graanmarkt hier in Nienhoven en dat van 8 tot 30:30. Op nu naar het nieuws van 5:00.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Rond 3:30 vanmiddag is op Tenerife het vliegtuig opgestegen met de Nederlandse en ook de twee Belgische opvarenden van cruiseschip Hondius. Dat gebeurde na de medische controles op symptomen van het hantavirus. Eerder waren repatriëringsvluchten met Spaanse en Franse passagiers vertrokken. Intussen gaat de evacuatie verder. Morgen is er even een pauze om het schip te laten bijtanken in de haven waar het nu voor anker ligt. Het UZ Antwerpen zal de twee landgenoten straks opvangen voor medische evaluatie en indien nodig verdere zorg. Het heeft gebrand in een elektronica-winkel in de wijk Zeefhoek in Antwerpen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en kon de bewoners evacueren. Toch zijn een moeder en drie kinderen, onder wie een baby, naar het ziekenhuis gebracht wegens de erge rookontwikkeling. Ze mochten alle na controle weer naar huis. En in Sint-Niklaas is een textielloods volledig uitgebrand. Het dak is daarbij ingestort en mogelijk is asbest vrijgekomen. Enkele naburige assistentiewoningen zijn tijdelijk ontruimd. In Valkenburg in Nederlands-Limburg heeft Wout van Aert de vierde editie van de Marley Graf gewonnen. Een pittige gravelkoers met sterke bezetting. Van Aert haalde het na een solo van 20 kilometer. De wedstrijd is populair bij renners die ook in het veld goed uit de voeten kunnen. Niels van de Putten was tweede en Florian Vermeers vierde. Voor Wout van Aert was het de eerste zege sinds Parijs-Roubaix. Goed nieuws ook voor de Rode Duivels. Thibaut Courtois hervat vanavond de competitie. Nadat hij door een spierblessure 2 maanden niet in doel stond bij Real Madrid, zit hij vanavond in de selectie voor de clash tegen Barcelona. De Catalanen kunnen straks de Spaanse titel pakken. Dat is in de Clasico nog maar 1 keer eerder gebeurd. Afwisselend zon en wolken, met vooral in het oosten nog kans op een bui. Nergens warmer dan 20 graden. Morgen meer bewolking en zo'n 12 graden. Het blijft nog enkele dagen wisselvallig.
3: Are we gonna play house tonight? Or what?
4: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go!
4: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
4: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh yeah.
4: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
4: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
3: Als de zon verschijnt.
4: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

De voicestem van Benson Boone. Nino overkomt met de strengste regeling van Vlaanderen voor de toewijzing van de sociale woningen. Aldus onze burgemeester Guy Dazeleer. In een nieuw reglement dat maandag voorligt op de gemeenteraad, krijgen kandidaten die minstens 50 jaar in Nienhoven wonen als eerste toegang tot een sociale woning. Voorheen was dat nog 5 jaar. Burgerinitiatief Denderhoop die maakt zich alvast zorgen. Zij zeggen dat het door het verhogen van die drempel het quasi onmogelijk wordt om ooit nog een sociale woning te vinden. Meer nieuws over Nienhoven en over de sport hier in Nienhoven, dat vind je trouwens op onze website. Dat is radioninhoven.be. Een hele fijne zondagmiddag. Dit is de Stadsradio van Nienhoven met Mooney.

0: schat. Mm-hmm. Het is tijd voor een nieuwe outfit.
1: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
0: Ah, dan doen we het allebei, hè?
1: Voilà.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
4: Van Tina tot To Fabiola. Van Jimmy. Tot Barry. Je hoort ze allemaal tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan. Op de beste partymusic van vroeger.

0: is gratis. Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
3: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
2: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
4: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienhoven.

Afgelopen week in ons land voor een optreden, Olivia Dean en So Easy. Nu donderdag is het Hemelvaart. Dan wordt de 18e editie van de Ronde van Schondergagen georganiseerd. Wielertoeristen die kunnen kiezen uit twee afstanden. Verder is er ook nog een mountainbiketocht, een familiefietstocht en een wandeling. Meer details dat lees je trouwens op onze activiteitenkalender op radioninove.be. Nu donderdag wordt er vertrokken vanaf 7:30 aan café De Zwarte Flesch in Pollaren. Als je trouwens meer wil over weten over die Ronde van Schondergagen, dan kan ik je alvast verwijzen naar onze website radioninove.be, want Sven die had onlangs een interview met de VZW Schondergagen. Dat kan je dus herbeluisteren via radioninove.be.

Route 94 hier bij Radio Nienhoven. Wie zijn vandaag de bekende jarigen op deze zondag 10 mei? Wel, vandaag de Vlaamse zanger Udo. Hij wordt er vandaag 50 jaar. De Franse producer en DJ Bob Sinclair, die wordt er vandaag 57. Jean Bosco Safari, Vlaams Rwandees zanger en muzikant. Hij wordt er vandaag 72. En Paul David Hewson. Misschien zegt jou dat niet. Het is een Ierse muzikant. De liedzanger van U2, daar heb ik het over, meer bepaald Bono. Hij wordt er vandaag 66 jaar. En ook van harte proficiat vandaag aan alle moeders, oma's of plus mama's. Zij worden vandaag in de bloemetjes gezet op Moederdag.

0: Persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag. Yeah, yeah.
3: We love me.

medeplichtig. Het was vandaag een zachte zondagmiddag, bleef droog met temperaturen tot 18 graden. Morgen maandag, dan zakken we naar 14 graden, wordt wisselvallig met af en toe een bui. Zometeen bij Radio Nieuw over Taylor Swift. Eerst keren we terug naar 1988 met Prefab Sprout en The King of Rock'n'Roll. Een nummer dat helemaal niet over rock'n'roll gaat, maar over een artiest die ooit één grote hit had. Het nummer heeft ook een beroemde refrein. Let zometeen op Hot Dog, Jumping Frog, Albuquerque.

Taylor Swift hier bij Radio Nienhoven. Nieuw woensdag namiddag kan je bij de BIP aanschuiven voor een voorleesuurtje voor kinderen vanaf 6 jaar. Het gaat over vriendschap, het is helemaal gratis. Nieuw woensdag dus in de BIP om 2:30.

Michael Smit tot bijna 6 uur. Straks na 6 uur dan gaat de beste muziek van Radio Ninove gewoon door. En morgen dan staat ons alvast een nieuwe werk- of schoolweek te wachten. Het wordt alvast een heel korte met dat hemelvaartsweekend in het vooruitzicht. En vergeet alvast niet onze Spiegeltent TD. Volgende week zaterdag is dat. De toegang die is helemaal gratis. Ik hoop je daar alvast te verwelkomen. Dit wordt de laatste. The Big Boss, Bruce Springsteen.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Rond 3:30 vanmiddag is op Tenerife het vliegtuig opgestegen met de Nederlandse en ook de twee Belgische opvarenden van cruiseschip Hondius. Dat gebeurde na de medische controles op symptomen van het hantavirus. Eerder waren repatriëringsvluchten met Spaanse en Franse passagiers vertrokken. Intussen gaat de evacuatie verder. Morgen is er even een pauze om het schip te laten bijtanken in de haven waar het nu voor anker ligt. Het UZ Antwerpen zal de twee landgenoten straks opvangen voor medische evaluatie en indien nodig verdere zorg. Het heeft gebrand in een elektronica-winkel in de wijk Zeefhoek in Antwerpen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en kon de bewoners evacueren. Toch zijn een moeder en drie kinderen, onder wie een baby, naar het ziekenhuis gebracht wegens de erge rookontwikkeling. Ze mochten alle na controle weer naar huis. En in Sint-Niklaas is een textielloods volledig uitgebrand. Het dak is daarbij ingestort en mogelijk is asbest vrijgekomen. Enkele naburige assistentiewoningen zijn tijdelijk ontruimd. In Valkenburg in Nederlands-Limburg heeft Wout van Aert de vierde editie van de Marley Graf gewonnen. Een pittige gravelkoers met sterke bezetting. Van Aert haalde het na een solo van 20 kilometer. De wedstrijd is populair bij renners die ook in het veld goed uit de voeten kunnen. Niels van de Putten was tweede en Florian Vermeers vierde. Voor Wout van Aert was het de eerste zege sinds Parijs-Roubaix. Goed nieuws ook voor de Rode Duivels. Thibaut Courtois hervat vanavond de competitie. Nadat hij door een spierblessure 2 maanden niet in doel stond bij Real Madrid, zit hij vanavond in de selectie voor de clash tegen Barcelona. De Catalanen kunnen straks de Spaanse titel pakken. Dat is in de Clásico nog maar 1 keer eerder gebeurd. Afwisselend zon en wolken, met vooral in het oosten nog kans op een bui. Nergens warmer dan 20 graden. Morgen meer bewolking en zo'n 12 graden. Het blijft nog enkele dagen wisselvallig.
3: Are we gonna play house tonight? Or what?
4: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go!
4: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
4: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh yeah.
4: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
4: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
6: Als de zon verschijnt.
7: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op woensdag 13 mei We Will Rock de Spiegeltent met Mother Mercury en Fox and the Bullocks. Op donderdag 14 mei het vrijwilligersfeest van de stad Nienhoven. En op vrijdag 15 mei live stand-up comedy café met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Jeroen de Wulf en Jeroen Dijk. Vanaf 6 uur met gratis toegang. En op zaterdag namiddag 16 mei Jazz, Pop en Rockfest van de Academie Muziek, Woord en Dans van de stad Nienhoven. De Spiegeltent van 13

0: Stodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteit verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
3: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorte. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
2: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
1: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
3: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: Yeah, yeah. We love Nienhof.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven, nieuws.
3: In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door 3 verdachten. Die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prevot, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. In ons voetbal hebben A-Agent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld in de strijd om de vierde plaats. Anderlecht eindigde met 10 na rood voor Svetkovic en ook na afluiten waren er opstootjes met diverse spelers. In de Europe Playoffs verloor Antwerp thuis met 0-1 van Charleroi. Het verspeelt zo allicht zijn laatste kans op een Europees ticket. Thierry Neuville heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de eerste zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteek uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.
4: Are we gonna play house tonight?
0: Or what? De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
6: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
7: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.
8: Nienhoven.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door 3 verdachten. Die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prevot, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. In ons voetbal hebben A-Agent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld in de strijd om de vierde plaats. Anderlecht eindigde met 10 na rood voor Svetkovic en ook na afluiten waren er opstootjes met diverse spelers. In de Europe Playoffs verloor Antwerp thuis met 0-1 van Charleroi. Het verspeelt zo allicht zijn laatste kans op een Europees ticket. Thierry Neuville heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de zesde manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de eerste zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteek uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.
4: Are we gonna play house tonight? Or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
6: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door 3 verdachten. Die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prevot, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. Thierry Neuville heeft voor de 2e keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de 1e zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteken uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.
4: Are we gonna play house tonight?
0: Or what? De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
6: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. We love-

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. De Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door 3 verdachten. Die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prevot, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. Thierry Neuville heeft voor de 2e keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de 1e zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteken uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.
4: Are we gonna play house tonight or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
6: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door 3 verdachten. Die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prévost, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. Thierry Neuville heeft voor de 2e keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de 1e zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteken uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.
4: Are we gonna play house tonight or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door 3 verdachten. Die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prevot, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. Thierry Neuville heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de eerste zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteken uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.
4: Are we gonna play house tonight or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
6: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Maandag 11 mei, dit is het nieuws uit Ninoven. Het stadsbestuur van Ninoven heeft nieuwe criteria goedgekeurd voor de toewijzing van sociale woningen. Vanaf 1 juli zal er een strengere regeling rond lokale binding gelden, waardoor kandidaat-huurders die al langer in de stad wonen voorrang krijgen. Zo komen mensen die al minstens 50 jaar in de stad wonen eerst aan de beurt. Alle details lees je op radioninoven.be. En in de eindrondes van het voetbal heeft KFC voor de Appeltern zaterdag verloren van Wilrijk met 1-0. Daardoor mist het de rechtstreekse promotie naar tweede afdeling voetbal Vlaanderen. Donderdag staat een laatste en allesbeslissende wedstrijd op het programma tegen Zeppere Brustem. Als voor de Appeltern deze match wint, stijgt het alsnog. Bij verlies blijft het in derde afdeling voetbal Vlaanderen. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Love Ninoven.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door drie verdachten. Die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prevot, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. Thierry Neuville heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de eerste zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteken uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.
4: Are we gonna play house tonight or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
6: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: maandag 11 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Het stadsbestuur van Ninove heeft nieuwe criteria goedgekeurd voor de toewijzing van sociale woningen. Vanaf 1 juli zal er een strengere regeling rond lokale binding gelden, waardoor kandidaathuurders die al langer in de stad wonen voorrang krijgen. Zo komen mensen die al minstens 50 jaar in de stad wonen eerst aan de beurt. Alle details lees je op radioninove.be. En in de eindrondes van het voetbal heeft KFC voor de Appelterre zaterdag verloren van Wilrijk met 1-0. Daardoor mist het de rechtstreekse promotie naar tweede afdeling voetbal Vlaanderen. Donderdag staat een laatste en allesbeslissende wedstrijd op het programma tegen Zeppere Brustem. Als voor de Appelterre deze match wint, stijgt het alsnog. Bij verlies blijft het in derde afdeling voetbal Vlaanderen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Love Ninove.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Yeah.